0: dragen voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Dat is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
3: Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf,

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

In de kromme elleboogstraat is een vreselijk lawaai, omdat Jansen met zijn jeep vandaag van de stal mocht. Het is een herrie, een geslinger, een gewalm, een gedraai. Non-stop knalprogramma van een oude knalpot. Jansen zelf als de bezitter staat de slinger in de stank. Staat te sappelen maar lauw, sugar geeft een jeepie. Buurman Nelis zegt ik gooi een scheutje, ja je hem in de tank. Hoe bestaat het zou je zeggen, maar toen liepie. Nelis zegt dat is mijn collega, net zo'n drankwagen als ik. Pa zegt ja, dat doe ik ook als ik ooit te lang voor. Vader Amerikaans van het jeepen, is het proto-autotype. En hij pulkt een meter kauwgum uit zijn hangslot. Met Hiroshimiaans geluid, tuft dan het stel het straatje uit. Jeep, jeep, daar heb je de jeep, daar heb je de jeep van Jansen. Jeep, jeep, daar heb je de jeep, daar heb je de jeep van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille trom naar Achterhoek of Hillegom. Jeep, jeep, daar heb je de jeep, daar heb je de jeep, die malle jeep. En ze tuffen door het straatje, even gauw een pleintje rond. Ze halen tante Sjaantje op in het hart van Mokum. Tante Sjaan komt net naar buiten, met een klole in haar mond. Ik heb je jeep niet horen toeteren, maar ik rook hem. Met een aantal broodjes pekel, ploft ze op de houten set. Met de zure bommen in de rimmaglaasje. Jansen zegt, wel vast, daar gaat hij, ik zet hem in de eerste gang. Moeder zegt, staat hij niet beter in de garage. Na wat hocht en wat stoten, staan ze op de buitenweg. Moeder zegt, zo gaat hij goed, als vader gas geeft. Plotseling wil hij niet meer trekken. Pa zegt, ik zie de accu lekken. Nee, zegt tante, dat is Jantje die geplast heeft. En Jansen trapt op het gaspedaal. Harmonisch zingen ze allemaal. Jeep, jeep, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Jeep, jeep, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille trom naar

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: En af, jongen. Alles zal goed komen, zei ik. Onkruid vergaat niet.
1: Ik hoor het je nog zo zeggen. En je stem is nog net zo lief en even mooi als toen. Nou, de tijd krijgt ons niet uit, hè, meid.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Jinek.
1: Short. Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

0: Bandits op Radio Drenthe met Endless Roads.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 10 minuten over 9, een hele goede morgen op deze dinsdag, de 22e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Benny Joling en Hilde Vos blikken we terug op het Drentse duizend. En Danny Vera, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek, een nieuwe single voor Annemiek Drent. Straks hoor je KL204 van Peter Koelewijn. Maar eerst een nieuwe single van Dick Hout. Te veel is niet genoeg.

0: toe tot een ware nederpopklassieker. Deze KL204 van Peter Koelewijn.
1: De Drentse Doos.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van normaal. Want komende vrijdag verschijnt een nieuwe album, All The Shit. Daarnaast krijgt Benny Jorik volgende week tijdens het Buma en El Gala de oeuvre prijs Hollandse Meester overhandigd. Nou, reden genoeg om het normaal oeuvre eens even in te duiken. En ook elke dag even een normaal klassieker uit de Drentse Doezend te draaien. En vandaag doen we dat van Benny Jorik samen met Hilde Vos met The Last Thing On My Mind. In 2022 kwamen ze binnen op nummer 404. Toen een jaartje overslagen, 2024 op 806. En eind vorig jaar op 355 in de Drentse Doezend. The Last Thing On My Mind.

Dick van der Dijk. En ik kan het niet alleen. Het is 5 minuten voor 10:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Met onder andere nieuws over een eventuele nieuwe gemeentewerf in de gemeente Coevorden. Dit is Leo Moorman en...

0: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
2: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Exact 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De gemeente Coevorde wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zou de huidige gemeentewerf in Coevorde en Zwelo verdwijnen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. En daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. Pas daarna valt het definitieve besluit. Nova Optische IR-groep in Dwingelo is na 18 jaar ontwikkelen klaar met een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld. Het gaat om een filterwiel voor de supercamera Mikado. Het in Dwingelo ontwikkelde onderdeel is inmiddels naar Duitsland gebracht. Daar wordt de camera de komende jaren verder gebouwd en getest. Parkinson-patiënten uit de regio Meppel en Zwolle kunnen voortaan op één plek terecht voor gespecialiseerde zorg. Bij Reesdal Revalidatie in Meppel is het nieuwe regionale expertisecentrum Punt voor Parkinson geopend. Volgens de betrokken zorgorganisaties kan de gebundelde zorg ervoor zorgen dat de patiënten gemiddeld 4,5 jaar langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
7: Vandaag blijft het meestentijds bewolkt. Heel lokaal kan de zon even te zien zijn met vanochtend een graad of 14. Vanmiddag is het een graad of 18 bij een zwakke wind uit het westen. Nou, neerslag wordt er nauwelijks verwacht. Als je wat voelt is het tijdelijk even een klein beetje motregen. Maar het is dus echt vaak droog. Vanavond blijft die bewolking. Komende nacht wordt het wat grijs bij minimumtemperaturen zo richting de 12 graden.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan?

0: schatkist van Nederland.
1: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek weer eventjes in. En we zijn begonnen met de jaren 70, de jaren 80, de 90... en deze week de laatste in de reeks Nederpophits. In ieder geval vanaf het jaar 2000 tot nu toe. In dit geval met een single uit 2003 voor Danny Vera. Toen was hij net zo'n beetje Nederland aan het begin van zijn carrière. Het werd in Nederland geen hit, maar bereikt wel een eerste plaats in... jawel, de Turkse hitparade. Danny Vera en My Confession.

muziek van Drentse bodem, maar wel in een Nederlandstalig jasje. Namelijk, het is een Nederlandstalige versie van een nummer Veur Eeuwige Dicht Doen. We hebben het natuurlijk over Annemiek Drents. Die is terug te vinden trouwens de Drentstalige versie op haar EP Troost, die afgelopen voorjaar uitkwam. En nu dus ook in het Nederlands. En dan heet het uiteindelijk heel simpel: Voor Eeuwig Dicht Doen.

wordt bekend als de zanger van de Outsiders, deze Wally Tux. In dit geval met Miss Wonderful. 10:05. We zijn het eind gekomen van het eerste uur koffie en keuvel op deze dinsdagochtend met de mooiste nederpop. Acht en een minuut tot slot van het uur. Dit is Ren, Lenny Ren.

0: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
7: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
10: Radio A. en Hunze.
9: Dit is Radio A. en Hunze.
11: Radio A. en Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

0: aantal schaapjes gepast volgens mij. Heerlijk.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Melko, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Wim.
0: We hadden het gisteren ook over, even over de kussens die we weggegeven. Ik heb er even opgezocht en het was best wel een beetje confronterend. Hoe lang gaat een kussen mee?
2: Oh jee.
0: Ja.
2: Ja, als je deze vraag stelt, dan
0: Een synthetische kussen, 1,5 tot 2 jaar.
2: Nee joh.
0: Dons, 2 tot 3 jaar.
2: Ja.
0: Als je echt goede kwaliteit hebt, misschien 5 jaar.
2: Ja.
0: Nou, je hebt ook nog de traagschuim of latex.
2: Dat heb ik.
0: 3 tot 4 jaar. Gaat het mee?
2: Oh, dan zit ik er nog wel binnen.
0: Oké, okay. En je hebt ook nog kapok of wol. Ja. 1 tot 3 jaar.
2: Wat heb jij?
0: Ik ga hier geen antwoord op. Nou, het teken dat je kussen al op is, als je wakker wordt met nekpijn of stijve schouders.
2: Ja.
0: Oké, okay, dan mag ik nieuwe hebben. Als hij slap aanvoelt of geen veerkracht meer heeft, mag ze wel gaan vervangen.
2: Ja.
0: Als er klonten in zitten, mwah, best wel. En die laatste, als er blijvende vlekken in zitten.
2: Oh, ja. Nee, jij hebt wat dat betreft kwartet volgens mij, of niet?
0: Ik ga vanmiddag even, denk ik, ergens wat ophalen.
2: Ja, nee, dat is heel verstandig. Nee, dat is wel goed van deze actie. Het doet je ogen wel een beetje open.
0: Ja. Maar heb jij zo'n traagschuim ding?
2: Nee. Ja.
0: Waar je hoofd op legt en dat je ook zo blijft liggen?
2: Ja.
0: Ja, dat werkt goed.
2: Dat werkt goed. Ik heb zelfs ook nog een warme en een normale en een koude kant.
0: Ja, zit er ook nog aan 2 kanten.
2: En ik dacht dat dat een verkooptrucje was.
0: Ja.
2: Dacht ik eigenlijk, nou, dat zou wel mooi meegenomen. Maar het werkt wel echt.
0: Een winterstandje.
2: Ja.
0: Nou, heerlijk,
2: ja,
0: man.
2: Nee, heerlijk.
0: We kregen vorig jaar voor ons kerstpakket een kussen. Daar zat zo'n stekker in. Daar zat zo'n warm ding.
2: Ja.
0: Ja. Ja, die heeft er ook 5 minuten gedaan ongeveer.
2: Nee, echt?
0: Denk ik, ja.
2: Oh, hij doet het nog wel bij ons.
0: Ja.
2: Maar wij pakken hem gewoon nooit. Het is gewoon een gedoe om dat ding weer op te laden. En ja, niet heel handig wat dat betreft.
0: Oké, okay, goed. Nou, hoe komen we erop? Je kunt namelijk kussens vinden bij ons. Zo simpel is het. En dan 2 mooie kussens. En 3 verschillende winkels in Drenthe. Kun je dan een keuze uitmaken. En het is heel simpel. We gaan gewoon lekker door met de uitzending. Totdat wij ons spel weer gaan spelen. En in die tussentijd hoor jij, als het goed is, een aantal schapen. Dus als je dit hoort, telt niet mee.
2: Nee. We hebben de hele boerderij wel van stal gehaald. Maar ja, we hebben wel verzocht de koeien stil te blijven. Maar dat gebeurt niet altijd.
0: Het gaat om schaapjes.
2: Ja. En wat nog wel even belangrijk is om te vermelden, is inderdaad, je moet de prijs zelf bij de winkel ophalen.
0: Oh ja.
2: Dat is wel even goed om te vermelden.
0: Ja, dus goed uitgerust zijn.
2: Ja.
0: En dan zelf even naar de winkel. En zijn er 3 in Drenthe. Dat moet volgens mij ook wel lukken. 0592 33 11

0: Straks komt de schaap voorbij.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
2: Ja, ik ga niet doen.
0: Nee. Kijk maar uit. Nee, en helemaal niet... gewoon heel voorzichtig zijn. Wat de ervaring is, dat mensen al... als het eerste schaapje over de dam is, dan gaan ze al bellen.
2: Ja.
0: Maar, er kwam toch nog wat meer bij een hele kudde.
2: Precies, ja. Ik vond het wel... hebben we ooit zoveel gehad als vandaag? Ik weet het niet.
0: Ja, nee, volgens mij niets.
2: Nee,
0: nou, ik heb een... er kan meer in. Er had meer in gekund ook.
2: Okay.
0: Het moet ook een beetje verrassing blijven.
2: Ja.
0: Niet dat je er, zeg maar, op het moment van nu verwacht ik er een dat hij er komt. Ze mogen er soms ook wel eens komen waar je... Hey, nou, daar had ik
2: niet. Dat je echt schrikt van het gemekker.
0: Ja, dat precies. Ja. Ja. Oepsakee. Ja, nou, eens even kijken. Nou, de lijnen lopen inmiddels lekker vol. Mm. Hebben we al ergens eentje staan?
2: Jazeker.
0: Ja, nou, dan ga ik naar de eerste toe. Radio Drenthe, hele goede morgen met Wim.
3: Hallo, met Ines.
0: Dag, Ines.
3: Ik zeg 8 schapen.
0: Jij zegt 8 schapen, hè? Weet je dat zeker?
3: Ja. Ik denk het wel.
0: Je denkt het wel, hè? Oh, ja. Nou, eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Ja, eigenlijk is tellen niet zo moeilijk. Alleen, je moet wel opletten natuurlijk.
3: Ja, moet wel. In dit geval, letten, ja.
0: En ja, misschien wel de vraag, maar hoe doe jij dat dan? Je hebt een pen en papier bij je en je gaat dus heel aandachtig naar de radio luisteren... en je zet dan vinkjes, of?
3: Nee, ik tel gewoon op.
0: Gewoon uit je hoofd?
3: Ja.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Nou,
3: ja.
0: Ines, ik mag je feliciteren, want jij hebt namelijk 2 kussens gewonnen.
3: Fantastisch.
0: Ja, heerlijk. Oh, wat zul je wel lekker slapen bij.
3: Ja, heerlijk, man.
0: Nou, mooi zo. Hey, blijf even in de lijn, dan gaan we alle gegevens noteren. En dan gaan we even vertellen hoe jij aan die kussens kunt komen. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
3: Nou, Wim, hartstikke bedankt, hè.
0: Mooi zo. Doeg, Ines.
3: Hoi.
0: En dit is Paul Simon op Radio Drenthe. Over lekker slapen gesproken. Dan is er wat tijd voor. Late in the evening. Oh, wat

Robert Palmer met Mercy, Mercy Me en I Want You. 5 minuten voor of 11. Straks Wilco met het nieuws uit de regio. Maar eerst Young Hearts Run Free. Dit is Candy Staten.

0: nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot

0: Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Het is 10:30, Milko nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. Wielrenner Tijmen IJsing uit Emmen heeft na het NK Gravel zaterdag een hartinfarct gekregen. De 35-jarige renner werd derde, maar kreeg na de wedstrijd last van druk op zijn borst. In het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Tijdens een operatie is hij schoongemaakt. IJsing heeft wel schade aan zijn hart en een scheurtje in een kransslagader. Hij moet tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. IJsing had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zet door het hartinfarct per direct een punt achter zijn carrière. De Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie in Dwingelo is na 18 jaar ontwikkelen klaar met een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld. Het gaat om een filterwiel voor de supercamera Mikado. Ramon Navarro is programmamanager van de Nova Optische IR-groep in Dwingelo. En hij legt uit waarom die telescoop zo groot is.
4: Ja, die telescoop is zo groot omdat we dan zwakker licht op kunnen vangen, dus verder het heelal in kunnen kijken. Maar nog veel belangrijker is dat we daar heel scherp mee kunnen kijken, dus meer kunnen inzoomen om meer details waar te nemen.
3: Het in Dwingelo ontwikkelde onderdeel is inmiddels naar Duitsland gebracht. Daar wordt de camera de komende jaren verder gebouwd en getest. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zouden de huidige gemeentewerven in Coevorden en in Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorden die voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad die moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. Pas daarna valt het definitieve besluit. En de voetballers van ACV en VV Hoogeveen die staan vanavond tegenover elkaar in de KNVB-beker. De winnaar van dat duel die plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Verslaggever Matthijs Renkema die blikt alvast vooruit op de Drentse derby.
5: Bij ACV weet ik dat er veel aan gelegen is om deze wedstrijd te winnen. Bij Hoogeveen ook wel, maar ik sprak ook hoofdtrainer Björn Zwicker van VV Hoogeveen. Die zegt, ja, competitie heeft bij ons nu eenmaal wel voorrang. Maar ja, aan de andere kant, kijk, hoe dan ook, en dat is een cliché, maar ik ga toch zeggen, staan er vanavond twee ploegen op het veld die dolgraag door willen gaan.
3: De wedstrijd tussen ACV en VV Hoogeveen is vanavond live te volgen op TV Drenthe, de RTV Drenthe YouTube-pagina en de Facebook-pagina van RTV Drenthe. De uitzending die start om 7:50. De wedstrijd die begint om 8:00. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
2: Dankjewel, Milko. Roland dan met het weer.
6: Vandaag blijft het meestentijds bewolkt. Heel lokaal kan de zon even te zien zijn met vanochtend een graad of 14. Vanmiddag is het een graad of 18 bij een zwakke wind uit het westen. Nou, neerslag wordt er nauwelijks verwacht. Als je wat voelt is het tijdelijk even een klein beetje motregen, maar het is dus echt vaak droog. Vanavond blijft die bewolking. Komende nacht wordt het wat grijs bij minimumtemperaturen zo richting de 12 graden.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Rolling Stones op Radio Drenthe. And it's all over now.
1: Op Chuck. Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, niks is al over now. Hij begon net. Dus hij is op dit moment in Anlo. En ik mag ook wel graag de kwast ter hand nemen. Maar ze doet dat daarom iets andere manier.
2: Ja, je moet overal afliepen hier Wimme. Ja, althans hier, en dat is hier, dat is in de Magnuskerk in Anlo. De oudste kerk van Drenthe, vermeend, en dat zal ook zo wezen. Ook gezien de muurschildering die je hier in die kerk te zien bent. Die bent stok oud, en die muurschildering, daar ben je op dit moment met aan het restaureren of renoveren. Dat weet ik niet precies. Menno, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je bent tenslotte de man die dit begeleidt, dit project.
3: Wij begeleiden dit project.
2: Als zijnde, je bent dan een...
3: Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. En wij zorgen voor de instandhouding van de kerkgebouwen. En wij helpen de eigenaren van kerken bij het instandhouding van hun gebouw.
2: Ja.
3: En dat heeft te maken met het aanvragen van subsidies. Maar ook het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden. Daar valt dit ook onder. Maar dit is natuurlijk wel ook voor ons een speciaal projectje.
2: Ja, want het gaat dan om het conserveren, het restaureren van muurschildering.
3: Ja. Het is een aantal jaar geleden was het bestuur van de Magnuskerk... belde ons van kom eens kijken, want we zien toch wel wat vreemde dingen aan de schilderingen. Nou, toen hebben we gekeken, alles op foto gezet en we kwamen al snel tot de conclusie... dit gaat ook ons kennisniveau te boven. Ja. Hier moeten we specialisten bij zijn.
2: En die staat hierbij, hè?
3: Die staat
2: twee dames, ja. Aafje en Anon. Ik kom eerst in bij Aafje. Aafje, mooi. Want je hebt hier wel emmers staan en geen kwasten zie ik... maar wel ja, wat poeier zie ik en anders nog wat spul. Wat is dat?
4: Nou, er staat ongebluste kalk. Er staan een bak met schelpen, zand. Daar maken we mortel van.
2: Ah, want ik zie hier die muurschildering. En natuurlijk, dat is allemaal wel meer die... het bladert wat, zo zeg. Maar verder kun je ook zeggen, maar kun je niet zo heel veel aan. Maar dat zie ik ongetwijfeld verkeerd.
4: Ja, nou ja, zoals alles gaat gewoon uiteindelijk kapot, hè, raakt er verval. Dus zo'n muurschildering, die heeft al sinds 1260...
2: Zo oud mensen?
4: De oudste delen, ja. Heeft hij al heel wat moeten doorstaan. Maar natuurlijk gaan er grote delen loszitten. Als er een lekkage is, dan komen er zouten vrij... en dan wordt het pleisterwerk van de muur gedrukt... En dat is dan echt wel alarmfase. Dan wil je het zo snel mogelijk behouden en weer terugdrukken.
2: Terugdrukken?
4: Ja, precies. Ja.
2: Serieus?
4: Ja. En dan probeer je met kalkmortel, hele dunne kalkmortel... Ja. Daar met injectienaalden wat achter te spuiten.
2: Je spuit erachter?
4: Ja.
2: Oké. Okay.
4: Ja. Zodat je het weer vast. Dus dat, je wil zoveel mogelijk behouden.
2: Ja, want ik hoor je net al in tikken, zo heel voorzichtig op de muur... en dan klinkt dat wat hal erachter en oh help, dan tik je er zo af.
4: Ja. Precies, ja. En dat als het eenmaal begint en het wordt groter... Ja, het zal misschien niet 1, 2, 3... Kijk, als je een gewelf hebt, heb je de zwaartekracht natuurlijk tegen. Dan kan er sneller wat vallen.
2: Ja.
4: Maar hier wil je eigenlijk ook elk stukje gewoon is even waardevol.
2: Ja.
4: En wil je gewoon behouden.
2: Maar goed, Nanon, dan zit het vast. Maar dan ben je natuurlijk nog niet klaar. Want ik zie ook, hier is het wat zwartig, zou je kunnen zeggen. Wat gaan jullie daar aan doen?
5: Nou, daar gaan we niet zo heel veel aan doen. Dat zit er al sinds dat de schilderingen zijn blootgelegd, zien we op oude foto's. Dus daar moeten we ook mee leven.
2: Ja.
5: Je kan het wel wegschilderen, maar dan breng je weer een laagje aan. En ja, dan ga je ook over het origineel heen. Dus eigenlijk kan je daar niet zo heel veel aan doen.
2: Nee.
5: We hebben ook wel testjes gedaan om het eraf te kunnen halen, maar dat gaat niet.
2: Dus echt restaureren kun je dus niet?
5: Nee, je kan niet het terugbrengen naar de originele staat. Dat betekent restaureren.
2: Mm,
5: dus,
2: Het enige wat jullie doen is conserveren.
5: Conserveren, dus behouden van wat er is. En de tijd een beetje stil proberen te zetten. En dat is wat we doen.
2: Het lijkt mij een heel project. Hoe lang denk je dan met bezig te wezen?
5: Nou, wij zijn zo'n 2 maanden ermee bezig ongeveer.
2: Toch? Allemaal minutieus werken.
5: Ja, nou ja, niet alleen minutieus. Want je ziet, als je naar boven kijkt, zie je ook al hele grote delen pleisterwerk. Die zijn uitgehakt. Dat zijn niet de originele pleisterlagen natuurlijk, maar de restauratielagen. Waar grote scheuren in waren ontstaan en waar heel veel spanning zat. Dus ja, het is soms ook wel iets grover werk. Dat bikken we uit, dat tikken we weg.
2: Ja.
5: En dat vullen we dan weer met mortels. En, ja, dus we doen alles.
2: Ja.
5: Dus ook het fijne injectiewerk en het reinigen. Maar ook het alles eigenlijk.
2: Ja, precies.
5: Ja.
2: Menno, wat mooi. En dan zulke mensen die dat kunt.
3: Ja, daar zijn we van afhankelijk.
2: Oh, toch?
3: Dit soort specialisten.
2: Prachtig,
3: ja,
2: toch?
3: Ja.
2: Ja. Maar het is best wel een royale kerk. En ik zie de zietmuur, dat is eigenlijk gewoon messenwerk.
3: Mm-hmm.
2: Er zit niks meer onderin, toch? verwachten wij?
3: Nee, sterker nog, het vermoeden is wel dat ook die wanden die je nu in schoonmetselwerk ziet, ja, dat die ooit ook afgewerkt geweest zijn met een pleisterlaag. En dan is het ook heel waarschijnlijk om te denken dat daar ook schilderingen op gezeten hebben. Maar die zijn helaas verdwenen. Maar
2: je weet zeker dat alle schilderingen blootlegd bent hier in deze kerk?
3: Nou ja, hier verwacht je geen schilderingen meer.
2: Nee, hè? Nee, maar hier misschien in het kooreinde hier nog?
3: Daar is, maar daar weten Aafje en Anon heel veel meer van. Er is in het verleden wel gekeken wat zit daarop. En onder jongere schilderingen kunnen wellicht oudere schilderingen zitten. Ja. Maar daar kunnen we niet doorheen kijken. Dus dat zullen we eigenlijk niet zo 1, 2, 3 weten.
2: Aafje, daar ga je geen onderzoek naar doen, begrijp ik al wel.
4: Nou, nee, het liefst, ja, mijn handen jeuken bijna om die 17e eeuwse schildering even zo op te tillen. Ja. En te kijken wat daaronder zit aan 1260. Ja. Want ja, je ziet een tipje van de sluier, maar je kan net niet zien wat er nou precies wordt afgebeeld. Welke figuren zijn het? Is het Maria met Elisabeth? Of is het, je ziet wel een mantel en je ziet een architectonische vorm eromheen. Maar dat blijft toch, dat moet je het hebben aan het verband. Wat zou het kunnen zijn in het verband?
2: Je hebt niet dat hele pleisterwerk weggehaald, dat linksboven nog in de hoek.
4: Nou, daar zit helemaal niks meer onder. Dat is restauratiepleisterwerk uit de jaren 80.
2: Oh.
4: Ja.
2: Okay.
4: Dus dat was ook heel hard. Het liefst zouden we dat ook allemaal weghalen. Maar we hebben nu een buffer gemaakt, zodat het niet meer raakt aan het oude werk.
2: Okay. Menno, tot slot, want dit soort projecten willen wij, dat kost altijd gruw veel geld.
3: Zeker.
2: En de kerk heeft je de opdracht gegeven. Is deze kerk zo riek?
3: Nou, nee. Sterker nog, deze kerk moet hutje bij mutje leggen om het noodzakelijke onderhoud te kunnen plegen.
2: Dat geldt voor veel kerken,
3: dat geldt voor heel veel kerken. En dat was hier was dat niet anders. En gelukkig leven we hier in de provincie Drenthe. En de provincie Drenthe heeft een hele unieke regeling in het leven geroepen, waarbij dit soort restauratieprojecten voor 100% gesubsidieerd worden.
2: Zo heen.
3: Nou, dat is elders in Nederland krijg je een keer 50% of een keer 70%.
2: Okay.
3: Maar 100%. Dat is aan Drenthe.
2: Moeten alle kerken in de orde spitsen?
3: Ja, ik denk ze pakken ze op en zetten ze in Drenthe. Want dat is. Financieel is dat een goede zaak. Dus nee, maar dat maakt wel mogelijk dat je dit soort dingen doet. Die je in een ander geval, als je dat niet gesubsidieerd zou krijgen. Waren het ondergeschoven kindjes. En zou zo'n schildering steeds verder in verval raken. Dus het is wel heel uniek dat de provincie Drenthe deze kans biedt.
2: Nou, fantastisch. En ook een unieke schilderrijking, die moet ook bewaard blijven natuurlijk. Eeuwen oud hier in de Magnuskerk in Anlo. En als het klaar is, ongetwijfeld krijg je de gelegenheid een museum te komen kijken.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl

beetje van Nile Rodgers was dat Diana Ross en Upside Down. Aan het eind van de tweede uur Koffie en Keuvel. En dat betekent straks nog een uurtje druk. Gaan we er onder andere een column van het Huis van de Taal. En jawel, Hives is terug. Ah, dat en meer allemaal straks. Eerst Supertramp, dit is Give a Little Bit.

0: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
1: Had koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dokken.
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
11: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
10: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
13: Radio A. en Hunze.
12: Dit is Radio A. en Hunze.
14: Radio A. en Hunze.
12: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
16: Met Wim Boer.

0: Stichtelijk opgewonden dames van de Pointer Sisters. I am so excited. Het is kwart over elf. Milko, de kogel is door de kerk.
1: Is het zo? Wat is er gebeurd?
0: Het is zover.
2: Yeah.
0: Hives komt terug. Of is al terug.
1: Oh.
0: Uiteindelijk. Ja.
1: Oh, dan moet ik de vlag uithangen.
0: Ben jij ook zo'n type? Die dan zich in de handen wrijft van... Oh, dit heb ik echt gemist? Of?
1: Nou, gemist is een groot woord. Maar als ik aan Hives denk... Dat zijn toch echt wel wat jeugdherinneringen die dan weer boven komen. Dus ja, daar is het wel een beetje op gegrond, moet ik zeggen.
0: Ik heb meer wat jeugdtrauma's.
1: Jeugdtrauma's?
0: Trauma's is...
1: Was Hives er al in de jaren 30?
0: Oh, wacht even. Jongen.
1: En weer door.
0: Nee, natuurlijk ben ik ook Hives, heb ik mijn account gehad.
1: Ja?
0: Ik kan niet meer zo heugen, maar ik weet nou wel de nadelen ervan. En dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vond.
1: Vertel.
0: Maar ik was natuurlijk al iets ouder. Kijk, jij was nog een broekie toen Hives er was.
1: Ja.
0: Tenminste, dat is 20 jaar geleden, dat Hives?
1: Ja, dus toen was ik 12.
0: Toen was jij 12?
1: Ja.
0: Mocht je toen ook al op Hives dan?
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Ja.
1: Blijkbaar wel, ja.
0: En ja, toen waren er ook al computers, moet ik zeggen. Maar jij had een account, en wat deed je daar dan op? Je ging krabbelen en je ging met dansen de bananen en dat soort dingen meer.
1: Dat inderdaad. En ik kan me nog herinneren dat je de gadgets had, hè, aan de rechterkant van de pagina. En dan kon je dan, dan kon je een clipje neerzetten.
0: Oh.
1: En dan zette ik dan muziek neer, wat ik mooi vond.
0: Ik heb
1: probeer dan
0: verdrongen.
1: Een beetje te delen.
0: Ja.
1: Maar hoe zag jouw Hives-pagina eruit dan?
0: Dat weet ik niet meer. Maar wat ik vervelend vond aan Hives... is dat ik mezelf betrapte... dat ik bij mensen hun account ging kijken... wat zij op dat moment aan het doen waren. En ik voelde me daar heel ongemakkelijk bij. Ja. Of ik hun aan het bespioneren was. Terwijl dat nu volgens mij de normaalste zaak van de wereld is. Want je laat zelf allemaal zien wat je doet.
1: Ja.
0: Maar toen op een of andere manier, ik vond dat niks. En toen heb ik mijn account er gewoon opgezegd.
1: Maar als ik heel eerlijk ben, snap ik het probleem niet. Want...
0: Hoezo dan?
1: Nou ja, ten eerste, je doet het zelf.
0: Ja.
1: Je bent zelf degene die aan het bespieden is.
0: Je krijgt de mogelijkheid, hè, om dat te doen.
1: Ja, maar daarom ook. Jij zegt bespieden. Maar het is toch geen bespieden wanneer ik erop zet van voetbal aan het kijken.
0: Ja.
1: En jij kan even als Milko aan doen, oh, voetbal aan het kijken.
0: Ja.
1: Dan doe ik dat toch openbaar. Vrijwillig doe ik dat dan.
0: Dan doe je dat openbaar. Ja, dan
1: dat
0: doe je dat
1: is niet zo dat ik dan denk van, hè, Wim is mij aan het bespieden.
0: Nee.
1: Ja, want ik heb het er zelf opgezet.
0: Toen had ik daar moeite
1: mee. Is dat zo?
0: Milko, ja. Ik vond dat niet. Ik vond dat ongemakkelijk.
1: Ik zou zeggen, geef Hives een tweede kans. Want het kan nu.
0: Alsjeblieft, het kan weer, hè?
1: Heb je al ingeschreven?
0: Nee, ik heb een collega die zit hiernaast. Die heeft zich al ingeschreven, maar die komt op de wachtlijst te staan.
1: Ja,
0: zag ik.
1: Want vandaag zijn er 10.000 mensen die de gelukkigen zijn van Nederland... die een Hives-pagina mogen oprichten, als het ware.
0: Ja.
1: En morgen komen er nog eens 50.000 bij. Dus misschien zitten wij er wel bij.
0: Je komt makkelijker aan tickets voor Oasis dan een Hive-account volgen.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja.
1: Er zijn meer dan 10.000 tickets voor Oasis. Dus ja, wat dat betreft is het hout wat je snijdt.
0: Maar voor sommige mensen... is Hives natuurlijk hun hele leven.
1: Ja.
0: In dit geval.
1: Jazeker, ja.
0: Nou, luister maar eens.
3: Je kunt toch naar Facebook gaan?
4: Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je er verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes. En op Hives kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange karrets plaatsen. En dat wil op Facebook.
3: Sorry, wat plaatsen?
4: Karrets. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En dat kun je op Facebook niet. Als ik naar mijn vrienden... dan kun je dat plakken. En dan krijgen die vrienden krijgen die op de site te staan. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen één site.
3: Maar Facebook vind ik leuk.
4: Ja, dat hebben ze wel. Dat vind ik leuk. Maar op Hives kun je echt respect geven.
1: Hey Wim, bij deze wil ik jou ook even respect geven.
0: Nee, bedankt. Nou, dan ga ik heel veel krabbelen zo.
1: Doe dat maar eens even. Nee, maar dit is een prachtige, mooie kant van Hives, Wim.
0: Ja, en wat ik wel mooi vind, het is een Nederlands product.
1: Dat is waar.
0: Uiteindelijk.
1: Ja.
0: Het is volgens mij in coronatijd ook weer een keer geprobeerd.
1: Ja, dat is goed. Geprobeerd.
0: Geprobeerd. En is niet gelukt. Ik denk dat er nu wel een heel team achter zit. Want vandaag 10.000, morgen 50.000 en wellicht overmorgen 100.000. Ze richten zich op 1,5 miljoen nieuwe gebruikers.
1: Ja, dat vind ik ambitieus.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt ambitieus.
0: Oké. Moet ik nog even heel diep over nadenken?
1: Geef het gewoon een kans.
0: Mag ik dan wel eens op jouw account even kijken... dan hoe het er nog uitziet en dat soort dingen meer?
1: Moet ik me eerst even aanmelden? Ja. Maar dan mag ik... Oké, ik ga een Hives-profiel aanmaken.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we dat...
0: En als je 61 bent, mag je dan nog wel steeds op Hives?
1: Absoluut.
0: Ja, toch
1: Absoluut.
0: Wel?
1: Absoluut, ja, zeker. Ja.
0: Er waren toen wel een paar nadelen, hè?
1: Wat dan?
0: Hives in dit geval. Het was een beetje chaotisch, zag het eruit. Het was ook een heel beperkt internationaal gebruik. Als je bijvoorbeeld oude klasgenootjes die naar Australië waren geïmigreerd of zo... die kon je weer bereiken, want ja, daar hadden ze geen Hives.
1: Nee, het richtte zich echt op de Nederlandse markt eigenlijk gewoon.
0: Ja, en Facebook
1: natuurlijk.
0: Had dat natuurlijk wel, dat was internationaal.
1: Ja. Maar ja, wat dat betreft zijn tijden wel wat veranderd, want... Je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel mensen met een VPN.
0: Ja. Dus
1: ben jij woonachtig in Australië, Amerika, noem het maar op. Dan kun je natuurlijk een VPN'tje aanzetten. Dan kun je alsnog een huisprofiel aanmaken.
0: Ja, en wat het voordeel is met huis ten opzichte van bijvoorbeeld een Instagram of een TikTok, er komt geen verslavend algoritme in.
1: Dat vind ik goed.
0: Dat vind ik goed.
1: Dat vind ik heel goed.
0: Dus alle kinderen sowieso aan de huis.
1: Goed idee, hè? Ja, zeker.
0: Dat dacht ik. Tom Jones nu hier op Radio Rimte. Dit is Delilah.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerry Maas.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
5: Het is even over 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Wielrenner Tijmen IJsing uit Emmen heeft na het NK Gravel zaterdag een hartinfarct gekregen. De 35-jarige renner werd derde, maar kreeg na de wedstrijd last van druk op zijn borst. In het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Tijdens een operatie is die schoongemaakt. IJsing heeft wel schade aan zijn hart en een scheurtje in een kransslagader. Hij moet tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. IJsing had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zet door het hartinfarct per direct een punt achter zijn carrière. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. En daarmee zouden de huidige gemeentewerven in Coevorden en Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorden voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. Pas daarna valt het definitieve besluit. Tigo Land uit Pijzen is per direct toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen vervangt AZ-speler Wouter Goes, die niet helemaal wedstrijdfit is. Land speelde al eerder voor Jong Oranje. In maart maakte hij zijn debuut in de gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje die speelt vrijdag in Deventer tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië-Herzegovina. En de voetballers van ACV en VV Hogeveen die staan vanavond tegenover elkaar in de KNVB-beker. De winnaar van dat duel die plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Verslaggever Matthijs Renkema die blikt alvast vooruit op de Drentse derby.
7: Bij ACV weet ik dat er veel aangelegen is om deze wedstrijd te winnen. Bij Hogeveen ook wel, maar ik sprak ook een hoofdtrainer Björn Zwicker van VV Hogeveen. Die zegt ja, competitie heeft bij ons nu eenmaal wel voorrang. Maar ja, aan de andere kant, kijk, hoe dan ook, en dat is een cliché, maar ik ga toch zeggen, staan er vanavond twee ploegen op het veld die dolgraag door willen gaan.
6: De wedstrijd tussen ACV en VV Hogeveen is vanavond live te volgen op TV Drenthe. Ook op de RTV Drenthe YouTube-pagina en op de Facebook-pagina van RTV Drenthe. Zou die ook op de huispagina van RTV Drenthe zijn?
5: Ik ben bang van wel.
6: Ja? Ja. Nou, dan gaan we op huis kijken vanavond. Ja, de uitzending die start om 7:50. De wedstrijd is om 8:00.
5: Mooi zo, dankjewel Wilco. Roland van der Zwaag dan met het weer.
8: Vandaag blijft het meestentijds bewolkt. Heel lokaal kan de zon even te zien zijn met vanochtend een graad of 14. Vanmiddag is het een graad of 18 bij een zwakke wind uit het westen. Nou, neerslag wordt er nauwelijks verwacht. Als je wat voelt is het tijdelijk even een klein beetje motregen, maar het is dus echt vaak droog. Vanavond blijft die bewolking. Komende nacht wordt het wat grijs bij minimumtemperaturen zo richting de 12 graden.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dus die kussens zijn net even te goed.

0: 76 net voor Randy Newman met Short People.
1: De koffie en keuvel service dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus dit voor de column van het Huis van de Taal. En die is vandaag afkomstig van Renate. Ja, best wel een serieus onderwerp vandaag, namelijk dementie.
3: Goedemorgen. Soms kun je iemand kwijt raken, terwijl diegene er lichamelijk nog gewoon is. Dat is misschien wel het lastigste aan dementie. Herinneringsvervaagd, woorden raak kwijt, gezichten wordt minder herkenbaar en toch. Soms blijft er nog verrassend veel over. Vooral van de vroegere jaren van ene zijn leven en dus ook van de eerste tal. Gisteren was het Wereld Alzheimerdag en werd er overal stilstaan bij wat dementie met mensen en gezinnen doet. En ik moet dan altijd denken aan het belang van de streektaal. Want veel oudere Drenthe werd opgeruimd met het Drenthe als moedertaal. Pas op school, of misschien nog later, leerden ze Nederlands. Het Drenthe zit daardoor dieper in het geheugen verankerd. En dat zie je terug bij mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie. Terwijl het Nederlands al moeilijker wordt, komt het Drenthe soms juist weer bovendrijven. Woorden, uitdrukkings en liedjes uit de kinderjaren blijft hangen. Soms kan ene die nauwelijks meer een gesprek voeren kan, in ene nog feilloos een Drenthe gezegde noemen. Of een heel liedje met zingen. En toch gebeurt het nog geregeld dat zorgmedewerkers of zelfs familie dan overschakelt naar het Nederlands. Voor ene met dementie kan dat verwarrend worden. Want als de wereld allemaal mistiger wordt, dan is de taal van vroeger vaak juist het laatste stukje holvast dat er nog is. Schrijfster Gerdina schreef een mooi gedicht over dementie. Begun van een einde. Hij zegt dan dat je het niet meer weet. Dat je na het slapen zoveel dingen zomaar vergeet. Of dat je het hebt gedroomd en dat het u zo spiet. Langzaamaan raak ik u steeds meer een beetje kwiet. Tot na de mol. Tjus.

Raccoon op Radio Drenthe, dat met No Mercy bracht het op 11:55, oftewel het einde van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Tot morgen, hoi!

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de Wereldtuin Sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra.
5: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
9: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
10: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
9: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: gedaan. Ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
13: Met Ruben Koren.

0: Volgens velen een tribute aan John Lennon, die een paar jaar voordat dit uitkwam was vermoord. Mike Oldfield, je hoorde Moonlight Shadow. Drenthe, goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, zonder Anouk vanmiddag, maar met mij, Ruben Koren, een bijzonder goedemiddag. En ik ben er niet alleen, Sebastian is er ook. Goedemiddag, Sebastian.
2: Goedemiddag, Ruben.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed. Met jou?
0: Ja, goed. Ja, radio maken is natuurlijk altijd leuk om te doen. Dus nee, heel fijn. Anouk is op vakantie even voor de administratie. En daarom dus wij hier de komende 3 uur. We houden je op de hoogte van dat wat er speelt in de provincie. Ja, toch al, nou ja, heftig nieuws van vanmorgen. Tijmen IJsing, de wielrenner uit Emmen, die heeft afgelopen zaterdag een hartinfarct gehad. Na afloop van het NK Gravel, dat werd in Rijssen gehouden afgelopen zaterdag. En ik spreek hem zo meteen even vanuit het ziekenhuis in Enschede. Ik ben benieuwd hoe het op dit moment met hem gaat. Verder is Aldert Opciak. Hij is bij het Drukkerijmuseum. Hele mond vol. Dat is overgegaan op een nieuwe naam. Nou, hoe dat precies heet, dat hoor je dus straks van Aldert. In Meppel is dat voor de goede orde. En je maakt uiteraard weer kans op 2 hoofdkussens. De hele week geven die je weg hier op Radio Drenthe. Met een spelletje, je moet schaapjes tellen. Nou, hoe dat precies in zijn werk gaat, dat ga ik ook rustig aan je uitleggen straks. En uiteraard is er ook gewoon weer een slingerplaat die ook wel een beetje gaat over het grote nieuws van deze dag. Wat is dat nieuws dan? Nou, houden we ook nog even geheimen, Sebastian. Hoop geheimen de komende 3 uur. Café de Amer in Amen bestaat 35 jaar. Het werd afgelopen weekend flink gevierd. Heel veel muzikale vrienden hadden ze daar uitgenodigd. En een van die vrienden die daar al jarenlang geregeld komt is Douwe Bob. Die hoor je nu op

0: Ruud Drenthe en de Wall Street Shuffle. Wielrenner Tymen IJsing en gravelrijder heeft een hartinfarct gehad. Dat gebeurde afgelopen zaterdag na afloop van het NK Gravel in de Rijssen. Dat is behoorlijk schrik, kan ik me voorstellen. Vanuit het ziekenhuis in Enschede hangt hij aan de telefoon. Tymen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, sowieso fijn dat je tijd wilt maken in een te gewoon gekke periode. Hoe is het nou met je?
1: Ja, het is heel graag om te zeggen goed, maar ja, na omstandigheden nu goed. Ze hebben me goed geholpen, ik ben in goede handen. Ja. En nu is er eigenlijk ja, weinig aan, ja, niet weinig, maar weinig aan de hand.
0: Ja. Ja, je bent nog in het ziekenhuis dus, zei ik al. En ja, wat ik ook zei, ik kan me voorstellen dat het wel behoorlijk schrikken was afgelopen zaterdag.
1: Ja, toen de term hartinfarct viel, toen die kwam wel even binnen. Op zich, ik heb wel wat vaak wat met mijn hart gehad, alleen dan waar het hartritme stoorn is, dat ben ik ook voor onderzocht. En dat is allemaal prima en natuurlijk. Dat heeft hier niks mee te maken. Maar ja, als je dan zo'n woord hoort, dan, ja, dan komt hij wel even binnen.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Je reed het NK Gravel dus in Rijssen. Tijdens de wedstrijd zelf had je nog nergens last van?
1: Nee, ja, dan goed, niet anders dan andere keren. Nee, je ziet natuurlijk wel af van zo'n wedstrijd en ik voelde me niet supergoed. Maar ja, na de wedstrijd was wel gauw duidelijk dat het niet helemaal goed was, nee.
0: Nee, want je werd nog derde trouwens, wat dan best wel een prestatie is. Maar wat gebeurde er daarna? Neem ons eens mee, die momenten daarna.
1: Ja, ik kreeg eigenlijk meteen al druk op de borst. Nou goed, ja, dat doe je dan een beetje af onder vermoeidheid en afgezien. En dat zou wel wegtrekken. Ik heb gewoon nog de podiumceremonie gedaan. Had gelukkig dopingcontrole, dat is mijn eerste geluk geweest. Anders was ik misschien wel al in de auto naar huis gestapt, bij wijze van. Mm-hmm. En tijdens de dopingcontrole ja, werd het gewoon wel echt, echt heel veel slechter. Dus ik ben daar waar de dopingcontrole was in de sport al ook op de grond komen te zitten. En toen hebben ze gelukkig een EHBO erbij geroepen. Die hebben mij heel goed geholpen. 112 gebeld, die vonden de situatie niet ernstig genoeg om een ambulance te sturen. Dus mijn tweede geluk is geweest dat er toevallig een ambulance in de straat stond die niemand mee hoefde te nemen naar het ziekenhuis. Dus die hebben ze aangehouden. Dus daar ben ik in komen te liggen. Die hebben een hartfilmpje gemaakt en toen die werd al snel beoordeeld als hartinfarct. En toen zijn de sirenes aangegaan en toen ben ik naar Enschede gereden.
0: Hé, maar dat is natuurlijk wel bizar, want 112 werd gebeld dus, even voor de duidelijkheid. En nou ja, goed, de centrale die dat dus aanhoorde, die hadden zoiets van, nou, dit zal wel niet zo'n vaart lopen.
1: Nee, ik vind het ook heel schadelijk. Kijk, dat ze niet iedereen op het woord geloven, dat geloof ik. Ze hebben andere dingen te doen en als voor iedereen uit moeten rukken, dat snap ik ook. Alleen het pijnlijke vind ik wel dat de EHBO nog benadrukte dat hij het gevoel had dat het heel slecht met me ging en dat er echt wel wat aan de hand was. En daar is 112 nog steeds niet op aangeslagen en dat vind ik wel heel schadelijk. En gelukkig, ja, maar gelukkig is gewoon geweest dat er alsnog een ambulance toevallig in de buurt stond. Ja. Maar anders ja, dan word je naar huis gestuurd en dan moet ik maar zien hoe het afloopt.
0: Ja, daar wil je niet aan denken. Gelukkig inderdaad is het ook niet zo gelopen. Krijgt dat nog een staartje eigenlijk? Dat, ja, toch een beetje falen eigenlijk van die 112 centrale?
1: Ja, er werd ook al direct gezegd dat ik er wel wat mee moest doen en ik wil er ook wel wat mee doen. En dan hoeft er niet per se van mij iemand ontslagen te worden. Maar ja, als er niet wordt gemeld, dan weet ook niemand ervan. Ik vind het gewoon heel schadelijk dat zo iemand niet aanslaat op het advies van iemand die daarin toch ook redelijk geschoold is.
0: Ja, van de EHBO. Nou ja. Goed, uiteindelijk gelukkig in het ziekenhuis, tenminste gelukkig, maar je bent in het ziekenhuis beland. Wat hebben ze daar gedaan?
1: Het interventieteam is direct opgeroepen, want het was natuurlijk weekend, dus dan is er in principe niemand aan het werk. En die zijn via de pols naar binnen gegaan. Die hebben het stolsel weggehaald wat het infarct veroorzaakt. Dus je ader slipt dicht door het stolsel. En bij mij was het gevoel gevallen dat die helemaal dicht zat. Dus dat halen ze dan weg, dat is wel een hele bijzondere ervaring. En dan voel je ook gewoon direct dat de druk wegtrekt en dat je eigenlijk ja, je weer normaal voelt, zover als je je op dat moment even normaal kan voelen. Ja, vanaf dan is het ook wel duidelijk dat je buiten levensgevaar bent en dat het allemaal ja, goed gaat komen tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Normaal plaatsen een stand, maar ik begreep dat bij jou niet gebeurd is, hè?
1: Nee, klopt. Het is ook een bijzondere dat we hebben sowieso als sporter al grote, dikke aderen. Maar normaal bij een infarct zien ze ook een vernauwing. En bij mij zat er juist een verbreding van het vat op dat plekje. Dus dat is ook de reden dat ik heel lang moet blijven, omdat alles wel redelijk bijzonder is. Ja. En ze willen eigenlijk heel veel dingen uitsluiten voordat ze me weer naar huis sturen.
0: Ja, nou, dat is dan een goede zaak. Laat ze je maar in de gaten houden. Je had al aangekondigd te stoppen als profrenner. Het zou je laatste seizoen zijn. Maar ja, dit is niet het einde, denk ik, hoe je het voor ogen had gezien. Want je zet er wel echt meteen nu gewoon een streep achter, hè?
1: Nee, dat is raar. Aan de andere kant, wie kan er nou zeggen dat hij mijn derde plek op een NK geëindigd is? Maar goed, ik had het ook liever. Ik was liever 10 gewoon thuis gezeten. Ik moet zeggen dat het voor het proces hierna wel een stukje makkelijker maakt dat je sowieso wist dat je ging stoppen. Kijk, als je nog 10 jaar prof had willen zijn, dan wordt het op baden slikken. Ja. Alleen ja, goed, de vooruitzichten zijn nog niet heel erg rooskleurig. En het gaat maanden duren en topsport gaat er nooit meer worden, dat is niet erg. Maar ik ben wel een liefhebber genoeg dat ik graag nog voor mezelf zou fietsen met vrienden en een klein beetje op niveau.
0: Ja, ja, ja. Je houdt wat dat betreft de fiets nog wel in de schuur. Goed, je bent natuurlijk ook betrokken onder andere bij de Gouden Pijl. Dus het wielrennen en het fietsen zal je nooit helemaal gedag zeggen.
1: Nee, daarom. En ik was ook al bezig om bij Beat bijvoorbeeld betrokken te blijven. Alleen dat proces gaat nu wat versnellen. Ja. Want ik ben wat eerder coureur af.
0: Ja. Nou goed, niet het einde waar je misschien dan op gehoopt had. Ik wens je een heel goed herstel. Nogmaals, fijn dat je even de tijd wilde nemen op de radio. En alle beterschap gewenst. En je blijft tot maandag, geloof ik, in Enschede, hè?
1: Ja, het is even de vraag. Vrijdag of maandag. Ze willen dus nog een keer naar binnen in het vat kijken hoe het er aan toe is. En of er eventueel een stand nodig is of niet.
0: Okay.
1: En na die beoordeling weet ik wanneer ik naar huis mag.
0: Goed. Heel veel beterschap gewenst, nogmaals.
1: Ja, dank je.
0: Hoi, hoi. Tijmen IJsing was dat dus vanuit het ziekenhuis in Enschede. Na die hartinfarct afgelopen zaterdag.

0: Nena und 99 Luftballons. Daarvoor nog Juste Ripassa en Whole Wide World. Zometeen het laatste nieuws uit Drenthe met Sebastian.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Drenthe, goedemiddag. Het is precies 12:30. Het laatste nieuws uit de provincie krijg je van Sebastian Meijwaard. Sebastian, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Wielrenner Tijmen Eysing uit Emmen zet per direct een punt achter zijn profcarrière. De 35-jarige renner werd zaterdag derde op het NK Gravel en kreeg na afloop een hartinfarct. Dat begon met wat pijn op de borst direct na afloop van de race. Daarna werd het snel erger, vertelt Eysing.
11: Tijdens de dopingcontrole werd het gewoon wel echt heel veel slechter. Dus ik ben daar waar de dopingcontrole was in de sport al ook op de grond komen te zitten. Toen hebben ze gelukkig de EHBO erbij geroepen.
10: De EHBO belde daarna 112 en in het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Inmiddels is Eysing geopereerd. Hij moet sowieso tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. Eysing had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zet door het hartinfarct dus per direct een punt achter zijn carrière. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zouden de huidige gemeentewerf in Coevorden en Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorden voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. En Tigo Land uit Pijzen is per direct toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen vervangt AZ-speler Wouter Goes, die niet helemaal wedstrijdfit is. Land speelde al eerder voor Jong Oranje. In maart maakte hij zijn debuut in de gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Sebastian, dankjewel. En voor het weer is hier Roland van der Zwaag. Roland, goedemiddag.
12: Hi Ruben, hoi. Ja,
0: de term nazomer kan wel uit de kast, hè?
12: Ja, nazomer, dat zit er zeker wel in. Zeker als de temperaturen zo gaan schommelen rond de 19 tot 20 graden. Dat zit in de verwachting vanaf vrijdag. Dan hebben we een zuidelijke bries. Dan komt die warmte uit zuidelijke regionen komt noordwaarts. We hebben dan ook tegelijkertijd veel meer zonneschijn dan nu. Maar goed, ook vandaag is de zon niet helemaal weg. Of heeft niet helemaal verstek bezig gaan. In het zuiden, het midden en het zuidoosten van de provincie, daar zijn al 2 zonuren gemeld. Dat zijn zonuren waarbij de zon schijnt door de middelbare bewolking heen, tussen de lage stapelwolken door. Maar goed, dat geeft daar net even wat vriendelijker weerbeeld. Al met al is de temperatuur nu gestegen naar ruim 18 graden. En de temperatuur die zal waarschijnlijk nog net eventjes op meerdere plekken rond die waarde gaan uitkomen. Voordat die wind wat gaat draaien naar noordelijke richtingen. Vanmiddag is het in ieder geval droog. Met dus nog af en toe wat fletse zon. En vanavond ga ik eigenlijk er ook vanuit dat die tweedeling wel zo'n beetje blijft. De oostelijke helft van de provincie dunnere bewolking. Het westen wat dikkere bewolking. En omdat de temperatuur komende nacht terug gaat zo rond de 10 graden, verwacht ik eigenlijk dat de lucht vochtiger en vochtiger wordt en dat het zelfs nevelig gaat worden. Dus morgenochtend zou het zo even grijs kunnen zijn.
0: Oei, en dan?
12: Nadat die nevel en laaghangende bewolking is opgelost morgen... komt er een zwakke bries uit het zuiden. Dat betekent dat de zichten beter gaan worden later in de ochtend. Dan komt er weer af en toe even een klein beetje zon erbij... voordat er een verzwakte buienstoring overkomt. Morgenmiddag een graad of 19 tot 20, iets hoger dan vandaag. Het voelt morgen even wat warmer aan. In de namiddag komt die zone met die koelere lucht er doorheen. Dat betekent dat in de namiddag en avond het tijdelijk bewolkt is. Kan een bui vallen, het is allemaal niet zoveel. Het meeste in het noorden, het minste in het zuiden van de provincie. En daarna paraplu's opgeruimd. Dan krijgen we namelijk een veel andere weertype, een andere luchtsoort, een koelere luchtsoort. En dat betekent dus donderdag stapelwolken. Flink wat zonneschijnen tussendoor. Een graad of 18, ietsje koeler met een matige noordwestelijke wind. En daarna gaat die wind draaien naar het zuiden. En dan komt die warmere lucht erin. Dus vrijdag, zaterdag, periode met zon en dan rond de 20 graden. Lekker na zomerweer.
0: Nou, ik heb een trui aangetrokken vanmorgen, maar die kan de kast wel in, begrijp ik.
12: Die kan de kast wel in, ja zeker. Maar goed, houd rekening mee dat je 's ochtends vroeg nog temperatuur hebt onder de 10 graden met kans op een mistbank. Dus dan is die trui misschien handig. Maar ja, dus een beetje nadenken, wat ga je doen? Ik zou dan adviseren, ga lekker in je t-shirt, Ruben, en neem een voor 's ochtends vroeg even een...
0: Toch even een zweetje mee. Ja. Goed, Roland, u wordt bedankt, hè. Jo, en een fijne dag.
12: Hoi. Zelfde.

0: stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

Springsteen op Drenthe, Dancing in the Dark. En voor nog zijn andere grootheid, Lionel Richie en My Destiny. Aldert is op Chuck vandaag. Zometeen is hij in Meppel bij het Drukkerijmuseum, dat onder een nieuwe naam doorgaat. Hoort er zo meteen alles over. Nou, een van de beste popliedjes in tijden, als je het mij vraagt. Dit is Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In.

0: te dansen in de dark. Deze Sam Fender die laat zich toch behoorlijk inspireren door die Bruce Springsteen. En dat hoor je ook al in de saxofoon.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: We worden met Olivia Dean en Rain Me In. Het is tijd om over te schakelen naar Meppel. Want daar staat Aldert bij het museum dat voorheen nog het drukkerijmuseum was. Dat heeft een nieuwe naam tegenwoordig, Aldert, hè?
3: Ja, misschien Ruben heeft dat het double and down, dat iedereen dat zo lastig uitspreken kan. Nou, in ieder geval jij. Het drukkerijmuseum. Ja, het is geen drukkerijmuseum meer, dat klopt. En ja, waarom, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar hier staan twee dames bij mij in dit museum. Ik sta op de zolderetage van het museum op dit moment. En Judith en Trace staat naast mij. En Trace, oh, je bent eigenlijk de oppervrijwilliger hier, hè, min of meer.

0: maar dat was wel creatief bedacht.
1: Ja, het is heel creatief bedacht, ja. Maar het dekt ook de lading van dit museum.
0: Ja.
1: Want het verwijst ook echt naar het drukkersvak en het blijft drukken. Dus dat zit ook echt in de naam weer.
0: Ja, en jullie beiden en Judith, want ik ben ook min of meer drukker. Hè? We staan hier bij een zeefdrukapparaat.
2: Ja, klopt. We staan hier op de zeefdrukafdeling. Dus hier worden zeefdrukken gemaakt. Mm. En bezoekers die hier komen, die kunnen een demonstratie krijgen in het zeefdrukken. Of een cursus volgen, als ze dat willen.
0: Maar is er nog meer veranderd? Want ik ben hier natuurlijk wel vaker geweest hier in het drukkerijmuseum. Ja. En ik ga meestal met mannen te maken, wat senioren, vrijwilligers. Bent die allemaal utrangeerd? Bent die allemaal verdrukt?
2: Nee, gelukkig ook niet.
0: Gelukkig ook niet, want
2: wij hebben prachtige vrijwilligers. En dat zijn mensen die gewoon direct vaak uit de grafische industrie komen.
0: Ja.
2: En die kunnen we helemaal nog niet missen, want die hebben de kennis in huis.
0: Nee, okay.
2: En dat zijn de poten van ons museum natuurlijk, al die vrijwilligers.
0: Ja, maar ik zeg, het heeft drie afdelingen, of drie verdiepingen eigenlijk, dit museum.
2: Ja.
0: En we staan nu op de bovenste, maar ook elke verdieping gebeurt weer wat aan?
2: Ja, zeker. Ja, hieronder heb je dus alle drukmachines.
0: Ja.
2: En daar gebeurt zeker wat anders. En de mannen die daar zitten, die hebben echt ook in de grafische industrie gewerkt.
0: Maar is er veel veranderd aan ten opzichte van de voorgaande naam, het drukkerijmuseum? Het was ook een lastige periode, heeft het museum ook geweest. Het dreigde zelfs helemaal dicht te gaan,
2: want
0: dat is dan allemaal weer voorkomen.
2: Ja.
0: Maar is er een heel andere wind gaan wijden?
2: Nou ja, die wind is anders gaan waaien doordat die vrijwilligers zich echt keihard hebben ingezet. Want anders was het inderdaad gesloten.
0: Ja.
2: Dus ja, ik heb ontzettend veel respect voor die mensen, want dat is op eigen kracht gebeurd. Die hebben 24 uur achter elkaar van zaterdag of van maandag tot zaterdag hier keihard gewend, waaronder Trace en Walter en haar man. Ja, serieus. De eerste vraag van: is dit de man van Eikenaar? Maar dat was haar echtgenoot.
0: Zo zit het inderdaad, Trace.
1: Ja, dat klopt.
0: Ze kunnen eigenlijk niet helemaal niet zenden. En dat hoort ook niet zo.
1: Nee, voorlopig blijf ik nog eventjes.
0: Maar je bent ook zeefdrukker?
1: Ik ben ook zeefdrukker. En ik geef cursus hier in workshops. En
0: demonstraties.
1: En demonstraties, ja.
0: Dus je slaapt hier zo wat meer, die begrip ik.
1: Nou, soms wel.
0: Ja. Maar goed, nou dames, want dat is ook de reden een klein beetje dat ik hier nou kom. Niet alleen voor de nieuwe naam en voor de nieuwe wind die hier wijdt, maar ook zeker, jullie bent nomineerd.
1: Ja, we zijn genomineerd voor de Cultuurprijs van Drenthe. En daar zijn we ontzettend blij mee.
0: Maar het is maar een nominatie nog. En hoe eervol ook. Maar...
1: Ja, het is een nominatie, maar we hopen echt dat we die prijs binnen gaan slepen. We hebben samen een ontzettend goed ambitieplan geschreven wat we willen gaan uitvoeren.
0: Ja.
1: En er is een heel mooi filmpje gemaakt van het museum en voor het ambitieplan. Dus dat hebben we ingediend vorige week. En nu is het afwachten tot 11 december.
0: Oh, dan is pas de dus
1: dan is pas de bekendmaking.
0: Oh, dat duurt een hele poos.
1: Duurt nog een hele poos. Er gaan eerst nog een paar knappe koppen gaan zich over de ambitieplannen buigen. En wat er ingestuurd is.
0: En hebben wij als publiek nog enige invloed op die slag? Of helemaal niks
2: meer? Nee. Volgens mij helemaal
0: heel vaak kun je stemmen, hè?
2: Ja, nee, in dit geval is dat niet zo, volgens mij.
0: Ach.
2: Dus wij wachten vol spanning af.
0: Stel je nou voor dat je wint. Wat win je dan?
2: Nou, dan winnen we een geldbedrag.
0: Ja.
2: En dan kunnen we met dat geldbedrag dat inzetten hier voor de ontwikkeling van het museum.
0: Natuurlijk willen wij graag weten wat de hoogte van dat geldbedrag is.
2: Nou, weet je,
1: de genomineerden die krijgen sowieso 2500 euro.
0: Oh, dat is allemaal.
1: Maar win je de cultuurprijs, dan krijg je 10.000 euro.
0: Oké, er bovenop nog?
1: Nee.
2: Wat was dat
0: zoveel? Dat ging dus weer niet door.
1: Nee. Maar goed, we gaan voor de 10.000.
2: Ja,
0: dat snap ik. En heb je die stiekem ook al een klein beetje uitgegeven?
2: Al uitgegeven?
0: Ja?
2: Nee.
0: In gedachten?
2: Oh, in gedachten?
0: Ja.
2: Oh, in gedachten.
0: Al plannen, zeg maar?
2: Ja, zeker. Ja? Zeker, ja.
0: Waarvoor dan?
2: Ja, voor scholing, ontwikkeling, voor bezoekers. Ja, heel veel plannen.
0: Oké.
2: Ja.
0: En tenslotte, Trace, want mensen die dan wel vaker bij het museum West hebt hier, en die komt hier van mij binnen, treft hij een heel ander museum aan, of is het in grote lijn dan weer hetzelfde?
1: Nee, het is totaal een ander museum. We hebben een logische indeling gemaakt in de hoe de drukwereld in elkaar zit. Er is veel meer informatie. We hebben hoorspelen met verhalen. We hebben films erbij. Dus het is een veel uitgebreider museum geworden.
0: Ja. En
1: niet alleen maar een opstelling van oude machines.
0: Nee, okay. En wanneer bent jullie open? Wat zijn de openingstijden?
1: Nou, we zijn op dit moment nog steeds open van dinsdag tot met vrijdag. Van 1 tot 5. Maar

0: We hopen gewoon dat de mensen zich aan gaan melden om ook de kassa en dat soort dingen te bemannen, zodat we de openingstijden ook kunnen uitbreiden.
1: Vrijwilligers, alsjeblieft, al die
0: dingen.
1: Nou, helemaal goed. Van harte welkom een museum te kijken in het Nijenmuseum, min of meer hier in Meppel. Het museum Indruk. En of het indruk maakt, nou, dat laat ik graag aan jezelf over.
2: Anders bedankt.
3: Heb jij ook een tip voor Jacques?

0: 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen. Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed
7: voor dat. Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
10: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
9: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
11: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Drenthe en Take a Chance, Ami.
1: Anouk in de middag.
0: Nou, Drenthe, goedemiddag. Het is 7 over 1 geworden op deze dinsdag 22 september. Anouk, geniet van een, durf ik wel te zeggen, welverdiende vakantie. Daarom zijn er wat corvée-diensten waar ik vandaag dus mag komen opdraven. Ruben Koren hier samen met Sebastiaan. Sebas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, toch mooie radio maken. Zometeen dan gaan we verbellen met Laila van der Veen. Wie is dat dan? Nou, die heeft alles te maken met de hulplijn vandaag. Die kan wel een beetje hulp gebruiken. Dus als je Laila wilt helpen, dan moet je zeker blijven luisteren. En straks, dat is misschien wel het hoogtepunt van alles wat hier tussen 12 en 3 gebeurt, maak je kans op een paar kussens. Een paar, twee stuks. En ik begreep net bij Wim, Sebastiaan, dat een goed hoofdkussen gaat tot maximaal 5 jaar mee.
2: Oké.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een nieuw hoofdkussen gekocht?
2: Toen ik op kamers ging als student, dus nou, wat is dat, 8 jaar geleden of zo?
0: Ja, dat wordt tijd voor vernieuwing. Ja, ik zat ook te denken.
2: Mijn kussens lopen ook niet meer van mijn kussen af te halen, eerlijk gezegd. Ik ben bang wat ik aantrek.
0: Het is een soort krokant geheel bij jou thuis. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik ook fijn. Maar dan gaat het over een goed hoofdkussen, hè? Ik bedoel, er zijn ook minder goede hoofdkussens, die gaan dan misschien 1 jaar of 2 jaar mee.
2: Oké.
0: Dus nou goed, straks maak je kans op 2 nieuwe hoofdkussens. Nou, dan kun je er eentje in de kast leggen en over 5 jaar eruit halen. Of met je partner delen, als je die natuurlijk hebt. Helaas zijn medewerkers uitgesloten van deelname. Dus dat is dan toch jammer. Goed, dat zometeen in die hulplijn dus. Dat alles na George Michael. Die hoor je na deze van Caramel. Dit is...

0: Because I gotta have faith.
1: George Michael. Heeft er vertrouwen in.
2: De hulplijn.
3: De hulplijn.
1: En dat is maar fijn ook. Radio Drenthe schiet de hulp in de hulplijn. Als jij ergens hulp bij kunt gebruiken, dan zijn we er voor je. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor de buurtmoestuin. Leden voor een nieuw koor of collectanten voor een goed doel. Dan kun je bij ons terecht. Als je hulp nodig hebt, laat het dan weten hoor. Je kunt een appje sturen op 0592-3311-88. En misschien bellen we je wel terug. Net als dat we dat met Leila hebben gedaan. Leila van der Veen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, want op 4 oktober dan is Kunst in de Kas. Even vooraan beginnen voor mensen die dat niet kennen. Wat is dat, Kunst in de Kas?
4: Ja, dat klopt. 4 oktober hebben we Kunst in de Kas in het tuinbouwgebied van Klassineveen. En dit is een evenement waarin wij inwoners van de gemeente Emmen eigenlijk een kijkje in de kas geven. Maar tegelijkertijd bieden we daar ook kunstenaars een plek om hun kunst te... dansers, echt schilderijen, artiesten, muziek. Dus eigenlijk van allerlei dingen rondom kunst en cultuur is er dan te beleven in de kas.
1: Wat leuk. Ik ken wel Kom in de Kas. Dat was ook zo'n jaarlijks ding dat tuinders hun deuren openzetten. Dit is een beetje een gecombineerd iets, lijkt het wel.
4: Ja, klopt. We wilden ook graag een combi maken met cultuur. En echt een andere beleving aan de kas geven. Dus niet alleen maar plantjes kijken, maar ook dat er echt iets te horen en te zien valt. Buiten wat er normaal groeit en bloeit. Dus ja, daarom ook al een initiatief wat echt al jaren in ons tuinbouwgebied in Erica en Klassineveen is.
1: Wat leuk zeg. Nou goed, dat is sowieso dus een leuk om te noteren. 4 oktober tussen 1 en 5. Een van de locaties die meedoet aan Kunst in de Kas is dan Let's Plant in Klassineveen. Want wat gaat daar gebeuren?
4: Ja, Let's Plant, dat is een kaswinkel in Klassineveen. En daar hebben we dit jaar een open podium opgericht. Eigenlijk in samenwerking met jongeren en het ESTAL College was het idee ontstaan van... goh, kunnen we ook niet tijdens Kunst in de Kas kijken of we een podium kunnen bieden? En dan voornamelijk aan jonge mensen die beginnen met muziek... en die op een laagdrempelige manier ook graag willen laten horen... Wat ze kunnen, wat ze doen. En daarvoor zijn we dus op zoek naar jongeren die willen laten horen wat ze kunnen.
1: Ja, leuk. En dat is waar wij dus even om de hoek komen met de radio. Ja, jonge, ja. Ik wou zeggen jonge muzikanten... maar eigenlijk iedereen die iets op een podium kan is dan meer het kader.
4: Klopt.
1: Wat leuk zeg. En wat moet je dan zoal kunnen? Je hebt daar vast ideeën bij. Wat hoop je te zien op die 4 oktober?
4: Nou, er zijn ook artiesten bij dat open podium die je kunnen begeleiden. Dus als je zegt, ik bespeel geen instrument, maar ik vind het wel heel leuk om te zingen, kan je dus een liedje komen zingen. Maar je mag ook met een hele band komen als je die hebt en daarmee een liedje komen zingen. Of als je zelf alleen een gitaar of een ander instrument bespeelt, dat je dat op het podium laat zien. Dus ook daarin zijn eigenlijk geen grenzen. En willen we juist iedereen die ook maar iets met muziek doet, een kans bieden om te laten zien wat je leuk vindt.
1: Wat leuk. En wat... Een podium
4: en het
1: kan
4: is
1: natuurlijk,
4: gratis, ook heel belangrijk.
1: Kijk, dat is altijd fijn. Een podium kan natuurlijk best wel imponerend zijn, zou ik bijna willen zeggen, om daar zomaar op te stappen. Maar jullie willen eigenlijk die drempel wat verlagen. Het is allemaal gewoon heel laagdrempelig. Iedereen mag langskomen.
4: Ja, en er is Richard Nijstad, dat is degene die het open podium regelt. Die zal ook je begeleiden als je daar dan aankomt en ervoor zorgen dat je op je gemak voelt.
1: Ja, leuk. Nou goed, 4 oktober dus, tussen 1 en 5. Als je daarvoor wil aanmelden, dan kun je melden bij jullie, hè? Oh, de verbinding laat even te wensen over. 4 oktober.
4: Oh, volgens mij ben ik er weer.
1: Ja, je bent er weer. Ja, ik heb hier een heel rijtje met aanmeldmogelijkheden voor mijn neus. Maar het zou leuk zijn als jij die opnoemt.
4: Ja, zeker. Dus 4 oktober van 1 tot 5. En je kan je aanmelden via Instagram. Apenstaartje jongerenomroep _Drenthe. Of je kan een mailtje sturen naar redactie@jongerenomroep.nl.
1: Kijk eens, jongerenomroep Drenthe op Instagram of redactie@jongerenomroep.nl. Als je zin hebt om je talent te laten zien op 4 oktober, dus tussen 1 en 5 in de Klassineveen. Heel veel plezier gewenst sowieso die dag. Dat belooft iets moois te worden. En ik wens je veel succes.
4: Bedankt. Okay. En bedankt voor deze mogelijkheid.
1: Uiteraard,
4: hè?
1: Daar zijn we voor.
4: En kom maar, Kunst in de Kas.
1: Joehoe, doei doei.
4: Doei doeg.

0: Chant. Dat is een liedje van Gers en die hoorde je op de radio.
1: De Slingerplaat.
0: Ja, de Slingerplaat. Elke dag kiezen we een onderwerp. Iets dat speelt in de wereld. En dan hangen we daar de vraag aan welke liedjes passen daarbij. Nou, er is maar één ding waar we ons vandaag mee bezighouden, Sebastiaan. En dat is de terugkeer van...
2: Hives.
0: Ja, Hives. Na zo'n 13 jaar afwezigheid wordt het platform vanaf vandaag weer een nieuw leven ingeblazen. Heb je dat een beetje meegekregen, Hives, Sebastiaan, of niet?
2: Jawel, jawel. In 2004 begon het, hè? Geloof.
0: Ja, 2004. Ja, ja.
2: En dan was ik wel te jong, ja.
0: Ja, 2004 tot 2010. En dat was echt wel dat waren echt hoogtijdagen. En daarna is het ingestort als een kaartenhuis. In 2013 hebben ze dan de stekker eruit getrokken. Want jij bent geboren in...
2: 98.
0: Oh ja, ja, 2004, dus, ja, net te jong.
2: 2004 zat ik echt nog niet met social media en zo. Maar dit was het, en dat begon dan denk ik 2009, 2010. Toen heb ik het wel gehad. En het bijzondere aan Hives was natuurlijk dat het eigenlijk een sociaal medium was voor op je computer.
0: Ja, zeker.
2: En rond 2010, 11, 12 kwam de smartphone. En Hives heeft natuurlijk die vertaalslag naar de smartphone. Ja, hebben ze nooit gemaakt.
0: Nee.
2: Dus
0: nee.
2: Ja, alle andere sociale media wel. Toen was het ook snel gedaan met Hives.
0: Ja, Facebook kwam op een gegeven moment natuurlijk op. Dat was denk ik de grootste concurrent op dat moment. En dat was het einde van Hives. Goed, het komt terug. En daar kunnen we natuurlijk grappig over doen. Het is natuurlijk ook wel gewoon... Het is geinig. Maar wat ik wel interessant vind... Om het toch een beetje serieus te houden. Ze zeggen dat ze weg willen blijven van algoritmes.
2: Oké.
0: Okay. En dat vind ik wel fijn. Want laten we eerlijk zijn. Als jij bijvoorbeeld op Instagram een bepaalde video kijkt. Of twee video's over hetzelfde thema, hetzelfde onderwerp. Dan word je vervolgens compleet helemaal plat gegooid. Met alleen maar video's die daarover gaan. En dan beland je gewoon in een soort fuik bijna.
2: Ja, we hebben natuurlijk gisteren nog gezien met het cijfers over homo-acceptatie in Nederland. Onderzoekers zeggen ook dat een van de factoren die daarmee te maken heeft... Het algoritme is waar jongeren inkomen met veel van die Menno-sfeer-influencers.
0: Ja, precies. Dus die zien dan een bepaalde... die zitten in een bepaalde hoek op het internet, zeg maar. En die worden ook alleen maar geconfronteerd met informatie uit die hoek. Ja, dan krijg je toch een beetje een vertekend beeld van de realiteit. Met alle gevolgen van die. Nou goed, de nieuwe eigenaren van Hives zeggen... joh, we blijven daarbij weg. Het wordt gewoon zoals het vroeger was. Je kunt krabbelen. Je kunt wie wat waars plaatsen. Je kunt glitterplaatjes posten. En ja... Als je aan Hives denkt, en daar komen we ook bij de slingerplaat. Want als ik aan Hives denk, dan denk ik aan de...
2: Zeg het maar.
0: Dansende banaan.
2: Dansende banaan, ja, inderdaad.
0: Dansende
2: ja.
0: Banaan.
2: Je bedoelt zo'n emoji die je dan ergens onderaan een profiel inderdaad kon krabbelen.
0: Ja, inderdaad. Ja, dan kon je dus een krabbeltje plaatsen met de dansende banaan. Dat was zo'n banaantje, die ging zo een beetje heen en weer. Ja, het is iconisch, legendarisch en het komt terug. En ik dacht, dat is wel leuk voor de slingerplaat. Want liedjes over fruit.
2: Fruit.
0: Daar zijn er toch een hoop van gemaakt, denk ik.
2: Ja, is dat zo? Ja, ik heb nu gelijk al wel wat in mijn hoofd. Ja,
0: ja toch? Dan begint wel wat te dagen. Goed, liedjes over fruit in de slingerplaat vandaag. Als je een suggestie hebt, dan kun je ze doorgeven. 0592-3311-88. Je mag bellen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een WhatsAppje sturen. Dus liedjes over fruit, want Hives komt terug. En denk je aan Hives, dan denk je uiteraard aan de dansen.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Zoek liedjes over fruit. Als je een suggestie hebt, geef hem door. Nu tijd voor serieuze zaken. Sebastian Meijwaard, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Wielrenner Tijmen Eising uit Emmen zet per direct een punt achter zijn profcarrière. De 35-jarige renner werd zaterdag derde op het NK Gravel en kreeg na afloop een hartinfarct. Dat begon met wat pijn op de borst direct na afloop van de race. Daarna werd het snel erger, vertelt Eising.
7: Tijdens de dopingcontrole werd het gewoon wel echt heel veel slechter. Dus ik ben daar waar de dopingcontrole was in de sport al ook op de grond komen te zitten. En toen hebben ze gelukkig de EHBO erbij geroepen.
6: Die EHBO belde daarna 112 en in het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Inmiddels is Eising geopereerd. Hij moet sowieso tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. Eising had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zet door het hartinfarct dus per direct een punt achter zijn loopbaan. Op Groningen Airport Eelde is vorig jaar één vliegtuig zonder toestemming van de route afgeweken. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de inspectie is dat weinig vergeleken met andere vliegvelden. Ook het aantal vluchten en de hoeveelheid geluid bleven in Eelde binnen de toegestane grenzen. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zouden de huidige gemeentewerven in Coevorden en Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorden voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. En voetballer Tigo Land uit Pijzen is per direct toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen vervangt AZ-speler Wouter Goes, die niet helemaal wedstrijdfit is. Land speelde al eerder voor Jong Oranje. In maart maakte hij zijn debuut in de gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Ja, Sebastian, dankjewel. Het weer krijg je deze middag van Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag is het droog met 17 tot 18 graden. Hebben we een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Er is nogal wat bewolking, maar de zon laat zich ook af en toe even zien. Vooral in het zuidoosten van de provincie. Nou, vanavond ook nog opklaringen. Het wordt later nevelig. Komende nacht ook laaghangende bewolking, wat grijs. En morgenochtend lost dat langzaam op.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
19: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.

0: Never Rains in Southern California, dat zegt Albert Hammond op Radio Drenthe. Het is tijd voor de niet te missen slingerplaat. En daar heb ik natuurlijk dit bij. Ja,
1: de slingerplaat.
0: Zo. Ja, het is hard werken, Sebastian, hoor, om het allemaal bij elkaar te rapen. Want er zijn een hoop mensen die iets insturen altijd met die slingerplaat. Dat is ongekend, hè?
2: Ja, en fruit ging goed.
0: Ja.
2: Mensen wisten een hoop met fruit te bedenken. Dus, ja,
0: maar sowieso is gewoon, jij als luisteraar, het is bizar gewoon hoeveel kennis aan muziek er is. Want soms dan is er wel eens een slingerplaat en denk je, ja, zou hier iets op binnenkomen? En ja hoor, hele hordes aan liedjes. Nou, mocht je het gemist hebben, Hives is terug. Na zo'n 13 jaar afwezigheid wordt het social media platform weer nieuw leven ingeblazen. Ja, en denk je aan Hives, dan denk je aan de dansende banaan. Dat is dan ook de slingerplaat van vandaag. Liedjes over fruit. Nou, Sebastian, we zeggen het al, er is een hoop ingestuurd. Zoals?
2: We hadden Bert aan de lijn en Bert die zei, jullie moeten echt draaien van de Beatles, Strawberry Fields Forever.
0: Ja. Ja, dat is een prachtig liedje. Nothing is real. Van de Beatles dus, ingestuurd door Bert, maar nog heel veel meer mensen, geloof ik, hè? Echt heel veel mensen die daarmee aankwamen. Ina, die kwam ook nog met deze van Harry.

0: Dat waren twee Engelstalige liedjes, maar we hebben natuurlijk ook gewoon van Drentse bodem. Daniel Lohuus, Jelmer kwam daarmee.
1: Er komt best veel appels aan. Er komt best veel appels aan.
2: Mooi liedje ook hoor.

0: Zekere tijd van het jaar, zei jij, hè? Appels.
1: Ja, ik zag al wel wat bomen redelijk vol hangen, ja.
0: Ja, dit is de tijd van het jaar. Dus wat dat betreft een toepasselijke suggestie van Jelmer. Ja, het ging over die dansende banaan. Nou, deze is wel heel letterlijk. De groente.

0: Ja, dit is natuurlijk goud. De boswachters en het bananenlied.
1: Rika, Celian en Wina die kwamen met dit liedje.
0: Lemon, hè? Lemon Tree van Fool's Garden dit. En Jan, die kwam ook met een superleuke suggestie, zeg, van Jack Johnson. Banana pancakes, ja, dat is een leuk liedje.
1: Beetje wat rustiger.
0: Ja, heerlijk.
1: Jenny, die heeft eens even goed nagedacht. En die kwam met dit liedje.

0: Lekker, Sherry Sherry Lady. Goeie suggestie van Jenny. Ja, en de creativiteitsprijs die is sowieso gewonnen door Frits. Want die kwam met deze van Michael Jackson. Ja, super goed bedacht. Liedje heet natuurlijk Warby Started Something. Maar staat ook wel bekend als het Mama Appelsap liedje. Mama Appelsap wordt er veelvuldig in gezongen. Dus nou goed, ook een fantastische suggestie van Frits. Ja goed, dan gaan we ze allemaal op het rad plakken, denk ik, Sebastian. Hè?
1: En dan ga ik draaien.
0: En dan ga je draaien. Is er nog ruimte voor extra suggesties als mensen nog iets hebben? Of zeggen we sluiten de boel?
1: Altijd, altijd.
0: Ja toch? Als je nog een idee hebt, liedjes over fruit, kun je hem gauw doorgeven op 0592-33-1188. Plakken we ze zometeen allemaal op het rad. Dan geef jij daar Sebastian een slinger aan. Dan komt één van die liedjes straks helemaal.

0: Volcaric is het en When You Walk In The Room.
1: Ja, de baas kwam net binnenlopen, Sebastian, maar dat gaat allemaal nog goed, hè?
2: We draaien nog.
1: We draaien nog.
0: De slingerplaat.
1: Dat is geen grap, hij kan weer even binnenwandelen of het allemaal goed gaat. Goed, When You Walk In The Room was dat van Paul Carrick in Anouk in de middag. Het hoogtepunt van dit radioprogramma komt er nu aan, namelijk de slingerplaat. Die staat vandaag in het teken van het terugkeren van Hives. Het social media platform komt weer terug. En daarmee wordt ook de dansende banaan opnieuw geïntroduceerd. Ik kan niet wachten, want ja, denk je aan Hives, dan denk je natuurlijk aan glitterplaatjes en aan krabbelen en aan wie wat waar, maar ook aan de dansende banaan. En daarom zoeken we vandaag liedjes die gaan over fruit. En er is echt heel leuk gereageerd. Waarvoor dank. Maar ja, we moeten er een keer een punt achter zetten. En dat moment komt nu. Of eigenlijk zetten we er een slinger achter natuurlijk.
2: Dat ga ik doen.
1: Sebastian geeft een slinger aan het rad. Want er staan 26 letters op dat rad. Dat is het hele alfabet. En achter iedere letter hebben we dan een liedje geplakt.
2: En terg langzaam draait hij naar de R.
1: Oeh, de R. Bijna de Q. Daar stond sowieso een leuk liedje, had ik al gezien. Maar wat zie ik hier bij de R? Oh, ja, dit is leuk. Dit is van Anouk. Nou, toepasselijk zeggen, want Anouk is er natuurlijk niet. Die heeft vakantie, maar nee, dit is niet onze Anouk. Het is een andere Anouk, die heeft hem ingestuurd. Harry Styles met Kiwi. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke lekker stukje fruit. Die moet ik even bijzoeken. Ik hoop dat dat in de computer staat, hoor, hier. Want we hebben niet het hele oeuvre van Harry Styles, weet ik. Maar deze zie ik staan. Oh, nou, ontzettend bedankt voor het meedenken allemaal in de slinkerplaat. En bijzonder dank aan Anouk voor deze. Dit is Harry Styles en Kiwi.

de dinsdagmiddag in de vorm van een kiwi. Gepresenteerd door Harry Styles. Het was de suggestie van Anouk in de slingerplaat. Zometeen, na 2 uur ben ik bij je terug. Dan maak je dus daadwerkelijk kans op een paar prachtige nieuwe hoofdkussens. En ik heb muziek voor je van onder andere Paul.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en op neer.
2: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: 120 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Hey Raymond!
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
14: Hey! Remon.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Ruitschade?
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Ruben Koren.

Come Back and Stay. Zometeen schaapjes tellen op de radio. Daarmee maak je kans op twee hoofdkussens. Nu nog niet hoor, zometeen pas schaapjes tellen. Ik ga een startschot geven, dus wees niet bang. Maar zo...

0: Save the Last Dance voor mij. Maar als ik aan Michael Bublé denk, en het duurt niet heel lang meer, de tijd gaat snel, dan denk ik toch eerder aan...
1: It's beginning to look a lot like Christmas.
0: Ja. Oh. Nee, dit mag nog niet. De kruidloten liggen ook weer in de winkel. Dat is een kmeidje. Nee, goed. Maar Michael Bublé is toch een beetje Mr. Christmas voor mij. Heb jij dat ook, Sebastian, of niet?
2: Mr. Christmas voor mij is Kevin McAllister.
0: Oh, ja, goed. Dat is van Home Alone ook, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Maar Michael Bublé ook, hoor, Ruben.
0: Kevin McAllister, die was ook goed bevriend met Michael Jackson, hè? Maar dat is weer een heel ander verhaal.
2: Ja, maar Kevin McAllister, dat is een fictieve naam.
0: Ja, klopt.
2: Echt,
0: ik
2: weet niet. Immaculate Culkin.
0: Ja, inderdaad. Goede vriend was dat van Michael Jackson. Goed, we wijken uit.
3: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, een beetje wegdromen bij een kerstgevoel. Ik vind het heerlijk. Je maakt wel kans op twee hoofdkussens. En die kan me beter hebben, want een goed hoofdkussen, dat hoorde ik bij Wim. En dat stipten we net ook al even aan, Sebastian. Dat gaat maximaal 5 jaar mee.
2: Volgens de etiketten.
0: Volgens de etiketten. Dus ik heb het idee dat er toch mensen zijn die misschien een kussen op hun bed hebben liggen dat een beetje over de datum is. Nou, je maakt kans op een paar nieuwe kussens. 2 stuks. En die liggen heerlijk. Daar ga ik vanuit. Wat moet je daarvoor doen? In de komende 2 liedjes die ik ga draaien. Dat is van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. En daarvoor nog Simon & Garfunkel van I'm a Rock. Verstop ik een aantal schaapjes. En het idee is dat jij die schaapjes telt. En dan kun je daarna straks bellen om het aantal schaapjes door te geven. En heb je dan het goede antwoord gegeven en je komt op de radio, of eigenlijk in een andere volgorde, kom je op de radio en geef het goede antwoord, dan win je dus die 2 kussens. Dus voor nu, opletten, bij de radio blijven en gewoon lekker schaapjes tellen. En dan heb je er nu alvast eentje te pakken. Dat was dus nummer 1, hè? Meeschrijven.

0: er toch eentje doen, Sebastian, of niet?
1: Doe maar.
2: Oh. Ja, nou, dat is nu de lijn gesloten, hoor.
3: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, mocht je net de radio aan hebben gezet en denken, dan zou je wel denken, wat gebeurt hier tijdens Yves Berendsen? We zijn schaapjes aan het tellen. Je maakt kans op twee prachtige hoofdkussens. Nou, dan moet je dan schaapjes vertellen. Die hebben we nou ja, een aantal keer laten horen dus tijdens die liedjes die je hoorde op de radio. En nu is de vraag...
1: Ja, zijn onze luisteraars nog wakker?
0: Zijn ze nog wakker? Ja, of zijn ze in slaap gevallen? Dat kan natuurlijk ook. Nou goed, er wordt al druk gebeld. Als je een idee hebt, dan kun je nu bellen 0592 33 11 88. Hebben we al iemand hangen, of niet?
1: Er wordt druk gebeld inderdaad, ja.
0: Ja, zullen we gewoon iemand opnemen of niet?
1: Antwoorden in WhatsApp binnenkomen. Ja, dat is wel als iemand hem goed heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat hij dan ook gelijk de prijs wint. Of... gaan we dat wel doen?
0: Ja, dat denk ik wel. Als iemand gewoon, als je in de uitzending komt.
1: Oké. Okay.
0: Dan.
1: Dat is een nieuw format, spannend.
0: Ja, ja. Zeker. Dus dat is ook het idee. Als je nu in de uitzending komt en je geeft het goede antwoord, dan heb je die twee kussens gewonnen, Sebastian. Heb je de briefing niet gelezen, jongen? Of heb ik het niet goed gelezen?
1: Dan hang ik nu iemand erin.
0: Ja, doe maar. Met de radio, goedemiddag. Hallo?
4: Hallo?
0: Ja, je mag de radio even uitzetten op de achtergrond.
4: Ja, je radio even uitzetten op de achtergrond.
0: Dan kunnen we even, anders wordt het een heel verwarrend gesprek. Met wie spreek ik?
4: Ina Denen.
0: Ina Denen, goedemiddag. Hoe is het ermee?
4: Ja, goed met jou dan.
0: Ja, nou, gaat hartstikke goed. Dat vind ik sympathiek van je. Hoe is het gesteld met je hoofdkussen?
4: Nou, ik kan wel een nieuwe gebruiken.
0: Ja, want hoe oud is die al?
4: Oh, ik denk wel een jaar of 5.
0: Oh ja, ja. Nou,
1: dat mag nog.
0: Een goed hoofdkussen gaat 5 jaar mee. Dus je zit op het rijtje. Maar inderdaad, het is wel tijd voor vernieuwing.
4: Ja hoor.
0: Nou, dan is de grote vraag. Hoeveel schaapjes heb jij geteld?
4: Ik heb 8 geteld.
0: Heb je er 8 geteld? Dan kijk ik naar de jury. In de vorm van Sebastian. Dat is goed hè, Sebas?
1: Helemaal.
0: Ja. Ja, het was toch even spannend wel, hè?
4: Ja.
0: Toch? Maar helemaal goed gegaan. Nee, 8 schaapjes geteld. Dat betekent dat we 2 prachtige hoofdkussens naar je op gaan sturen, Ina.
4: Nou, geweldig.
0: 1 voor onder je hoofd en eentje voor onder je voeten, of niet?
4: Nou, Henk mag ook op in je lichaam.
0: Oh, Henk mag ook op. Dat is mooi voor Henk. Nou, veel plezier. Ja. Lekker slapen. En ik wens je een mooie dag.
4: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
4: Doei, doei.
0: Ah, mooi. Ina Denen wint de 2 hoofdkussens. Nou, mocht je nou misgegrepen hebben, geen zorgen hoor. De hele week geven ze nog weg. Met dit leuke spelletje waarin je schaapjes tellen moet.

0: kunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Ja, het is wat aan de vroege kant. 2 minuten voor 2:30. Maakt het uit. Mooi moment voor het laatste nieuws uit de provincie. Sebastian, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Wielrenner Tijmen IJsing uit Emmen zet per direct een punt achter zijn profcarrière. De 35-jarige renner werd zaterdag derde op het NK Gravel en kreeg na afloop een hartinfarct. Dat begon met wat pijn op de borst, direct na afloop van de race. Daarna werd het snel erger, vertelt IJsing.
7: Tijdens de dopingcontrole werd het gewoon wel echt heel veel slechter. Dus ik ben daar waar de dopingcontrole was in de sport al ook op de grond komen te zitten. Toen hebben ze gelukkig de EHBO erbij geroepen.
6: De EHBO belde daarna 112 en in het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Inmiddels is IJsing geopereerd. Hij moet sowieso tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. IJsing had zijn afscheid van de wielersport al eerder aangekondigd, maar zet door het hartinfarct dus per direct een punt achter zijn carrière. Op Groningen Airport Eelde is vorig jaar 1 vliegtuig zonder toestemming van de route afgeweken. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de inspectie is dat weinig vergeleken met andere vliegvelden. Ook het aantal vluchten en de hoeveelheid geluid bleven binnen de toegestane grenzen. De gemeente Coevorde wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zouden de huidige gemeentewerven in Coevorde en Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorde voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. En voetballer Tigo Land uit Pijzen is per direct toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen vervangt AZ-speler Wouter Goes, die niet helemaal wedstrijdfit is. Land speelde al eerder voor Jong Oranje. In maart maakte hij zijn debuut in de gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Ja, Sebastian, dankjewel.
8: Vanmiddag is het droog met 17 tot 18 graden.
5: Ik loop een beetje, jongens, ik loop ontzettend te knooien, hè? Zo zeggen we dat dan in Drenthe. Dit is wat je net ook al hoorde. Dat was ook al een foutje van mijn kant. En nu dan toch echt Roland van der Zwaag met het weer.
8: Vanmiddag is het droog met 17 tot 18 graden. Hebben we een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Er is nogal wat bewolking, maar de zon laat zich ook af en toe even zien. Vooral in het zuidoosten van de provincie. Nou, vanavond ook nog opklaringen. Het wordt later nevelig. Komende nacht ook laaghangende bewolking. Wat grijs. En morgenochtend lost dat langzaam op.

0: eerste stap
1: naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: Hoor eens wakker.
1: Hè, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens bent net even te goed.

Binnetje wel op Radio Drenthe, You're Only Human. Daarvoor nog David Bowie en Golden Years. Het is dinsdag en op dinsdag gaat het over roeg op de radio. Zometeen heb ik Henk-Jan van der Veen van Landschapsbeheer Drenthe in de studio. Dan gaan we het hebben over vlinders, want het is een goede vlindertijd. Daarover zometeen dus meer. Naar deze was Kik. Dit is het.

0: zo was het, Giet. Ik zei het al, het is dinsdag. Dat is altijd een beetje roegdag hier op Radio Drenthe. Dan gaan we het hebben over de natuur. Het al het moois dat er in Drenthe te vinden is. En er staat een mooie nazomer voor de boeg. Ruimte voor de zon, temperaturen boven de 20 graden. Dat is goed nieuws voor vlinders. En ook voor liefhebbers van vlinders. Want de komende periode wordt er een piek aan vlinders verwacht. En iemand die daar alles over weet en hier in de studio is, is Henk-Jan van der Velde van Landschapsbeheer Drenthe. Goedemiddag, Henk-Jan.
1: Dag, goedemiddag.
0: Leuk dat je even langs wipt. Jullie zitten hier in Assen, hè, met het kantoor van Landschapsbeheer.
1: Ja, we zitten dicht bij het Drents Museum, echt midden in het centrum van Assen. Prachtige locatie.
0: Ja, jij denkt tijdens de lunchwandeling, ik wandel gewoon even naar de Beide Straat en dan kom ik daar gewoon eens even iets over vertellen.
1: Inderdaad, zo gaat dat dan.
0: Want Landschapsbeheer Drenthe, je hebt natuurlijk een aantal organisaties in Drenthe die zich bezighouden met de natuur, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, Drentse landschap en dus ook landschapsbeheer. Wat doen jullie eigenlijk?
1: Nou, het grote verschil is tussen alle terreinbeheerders is dat Drentse landschap, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer hebben eigen terrein. Wij niet. Wij hebben vrijwilligers, wij hebben kennis en die zetten wij in om als een soort brugfunctie tussen treinbeheer, gemeentes en de mensen in Drenthe zelf die iets willen in de natuur om zeg maar dat te stimuleren.
0: Oh ja, maar jullie werken dus wel ook op of in gebieden van de Staatsbosbeheer Natuurmonumenten, noem maar.
1: Dat doen we zeker, maar onze hoofdmoot zit in het buitengebied buiten de terreinen. En dan noemen wij dat streekbeheer. Ik heb een afdeling en dat heet dan streekbeheer. En dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die initiatief willen nemen in hun eigen woonomgeving om de biodiversiteit te verhogen.
0: Dus het kan ook gewoon ik thuis zijn? Met mijn huis.
1: Zeker. Ja, stel dat jij in een wijk woont en je hebt wat groen in de wijk en je zegt van ik weet wat leuke buren, die willen meehelpen om het groener te maken, meer vlinderplanten aan te planten. Dan kun je ons bellen. Wij leggen contact met de gemeente. De gemeente die geeft daar toestemming voor en dan kunnen we aan de slag.
0: Wat leuk. En er zijn ook wel budgetten voor dan? Subsidies?
1: Ja, zeker. Nou, het voordeel is, vroeger moest je bij een initiatief langs een gemeenteambtenaar en dat ging dan over verschillende schijven. En dan kreeg je later een bericht van het kan wel of het kan niet. Wij vervullen eigenlijk die brugfunctie. En wij kunnen al heel snel zien van wat kan en wat niet kan. En eigenlijk dankzij onze begeleiding gaat dat dan ook een stukje sneller. En een gemeente weet dan ook gelijk van, ze hebben deskundigheid in huis. Dus ze kunnen er ook op vertrouwen dat het dan goed gaat.
0: Wat leuk zeg. Nou goed, om dat sowieso eens aan te horen. Wat doe je eigenlijk binnen het landschapsbeheer?
1: Nou, ik noemde net als streekbeheer, want dat is mijn core business. Hè. Ik heb vrijwilligersgroepen, eigenlijk in Zuidwest-Drenthe. Dus de drie Zuidwest-gemeenten, die heb ik onder mijn hoede. Daar hebben we nou best wel veel vrijwilligersteams, variërend van in de stad, buiten de stad, fruitboombrigades, landschapsbrigades. Dus die zijn eigenlijk bezig met het onderhouden van dat wat ze hebben gecreëerd. He, stel je hebt een boom gaat aangeplant in een, nou, in een mooie wijk in Echten, zoals het wel gebeurt, of in Druinen. Dan zorgen wij voor het gereedschap. Vrijwilligers kunnen dan op een zaterdag een werkdag afspreken. Wij begeleiden ze inhoudelijk, maar ook met vakkennis van zo kun je snoeien, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. En zo proberen wij die vrijwilligers een beetje op weg te helpen en te houden.
0: Nou, wat leuk om te horen zeg. Ik wist helemaal niet van het bestaan, dus dat is sowieso al goed. Dan gaan we het hebben over vlinders, want dat is de reden dat je vandaag hier naar binnen bent gewandeld. Want het is een goede tijd voor vlinders voor de boeg. Heb je vandaag al vlinders gespot?
1: Ik zal je eerlijk zeggen, ik had een kantoordag.
0: Geen vlinders binnen bij jullie op kantoor.
1: Nou ja, soms zie je ze vliegen door de ramen. Maar het was vandaag, ja, het was een beetje bewolkt. Het was niet ideaal weer. Als je het dan hebt over een mooie vlinderdag. Gisteren was het een mooie vlinderdag.
0: Ja, en wat maakt het dan een goede vlinderdag?
1: Nou, je hebt het eigenlijk drie ingrediënten. Een beetje zonnewarmte. Luchttemperatuur die om bij de 20 graden is. Niet te veel wind. En voedselplanten. Dat is ook handig.
0: Kijk, dus dat is een soort perfecte cocktail aan ingrediënten eigenlijk waar vlinders dus goed op gaan. En dat gaat dus nu ook de komende dagen wel gebeuren.
1: Ja, zeker. En je ziet nu eigenlijk al een soort van piek. Die is al heel eventjes aan de gang, want we hebben een warme zomer gehad. Die was droog. Niet altijd even gunstig voor vlinders. Maar met de regen van de afgelopen weken zie je bepaalde vlindersoorten nu gaan pieken. En dat doet bijvoorbeeld een kleine vuurvlinder. Die zie je op dit moment vrij veel vliegen. Icarus blauwtje, een heel klein blauw vlindertje kun je zien in parken. Vliegt heel snel. Dagbouwoog begint nu te komen. Dat zijn vlinders die je nu eigenlijk volop ziet.
0: Wat leuk. Hoeveel soorten vlinders zijn er eigenlijk in Drenthe te zien doorgaans?
1: Nou, ik hou gemiddeld zo'n beetje rekening met een 20, 30 soorten. Dan noem ik ook gelijk maar even de zeldzame erbij. Misschien zijn het een paar meer of een paar minder. Dat durf ik niet geheel te zeggen. Maar we hebben hele zeldzame, als de veenbesparelmoervlinder. Maar we hebben ook hele algemene, zoals het bruin zandoogje. Bonte zandoogje vliegt nu op dit moment ook. En die kun je eigenlijk op je wandeling door het park, of je nou in Assen woont, of je woont in Meppel of in Twingelo. Dat soort vlinders kom je daar dan heel makkelijk tegen.
2: Oh ja, dus ook wel in een stedelijke omgeving.
1: Zeker. Als daar ook wat groen aanwezig is, er staan wat bloeiende planten, bermen worden daar een beetje natuurlijk gehouden, dan zie je daar al heel snel vlinders. Klopt.
2: Ja, ik wilde eigenlijk aan je vragen, ja, als ik zelf op zoek wil gaan naar die vlinders, waar kan ik ze dan het beste bekijken? Maar dat kan dus eigenlijk overal.
1: Nou, sterker, je kunt ze ook in je eigen tuin gewoon zien. Als je niet al te kleine tuin hebt, en dan praat ik bij mezelf over ongeveer een paar honderd vierkante meter, 200 vierkante meter, een gemiddelde achtertuin. Daar kun je eigenlijk al vlinders zien. Je kunt planten erin zetten als een aster, een vlinderstruik, een rudbeckia. Maar je kunt ook met wilde planten kun je heel veel doen. En ja, ik heb in mijn eigen tuin bijvoorbeeld al een stuk of 4, 5 soorten vlinders die ik nu kan zien. Waaronder bijvoorbeeld koninginnenpaasje.
2: Oh ja, en dat is zeldzamer of niet?
1: Nou, ik vond dat altijd een hele bijzondere vlinder. Want die kwam zeg maar 30 jaar geleden alleen in Zuid-Nederland voor. Maar je ziet naarmate het warmer is geworden.

0: Kan ik een bakje met iets neerzetten waar ze op afkomen? Hoe werkt dat?
1: Rotte appels.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik zie heel veel boomgaarden, zie ik nu appels onder liggen. Die worden heel veel bezocht door dagbouwogen. En daar kun je andere vlinders ook mee helpen, distelvlinders. Dus eigenlijk heel simpel, leg een paar rotte appels in je tuin. Ze hoeft niet echt een hele mooie appel te zijn. Als ze bruine plekjes in vinden, is het helemaal perfect. Dus dat is één. Twee, ja, als je op korte termijn iets wil doen, ga naar een tuincentrum. Die hebben zeker nog vlinderstruiken te koop, biologisch of wat dan ook. En dan kun je eigenlijk nu misschien nog een beetje nagenieten. En dan heb je volgend jaar heb je een geweldige tuin.
0: Nou, leuk zeg. En dat allemaal om dus vlinders te spotten. Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook oktober. Het gaat koud worden, het wordt weer guur. Gaan vlinders dan allemaal dood? Er zijn ook wel soorten die overwinteren.
1: Er zijn zeker soorten die overwinteren. Bijvoorbeeld de dagbouwoog zie je nu vliegen. Die zou nog eitjes kunnen leggen. Maar op het moment dat die straks zin heeft in de winterrust, en dat zal ergens oktober zijn, wanneer het warme weer een beetje ophoudt, dan zoekt hij een schuurtje op of een droog plekje in huis. Het kan op een zolder zijn. Als je het raampje open hebt staan, heb ik wel eens een vlinder gehad die dan tegen de zoldervliering aan zit. Die blijven daar de winter keurig hangen. Je hoeft er ook niet aan te komen, ze redden zich. En in het voorjaar, als het weer 10, 12, 13 graden wordt, dan vliegen ze eigenlijk weer uit. Maar wat ook belangrijk is, stel dat je een tuin hebt en je hebt een gazon, maai vooral niet, want die vlinders en vooral die rupsen en die poppen, die zitten soms onder in het gras. En dat is ook een overwinteringsplek. Dus heb je een bloemrijk gazon, maai iets hoger af op het 10 centimeter en dan spaar je heel veel vlinderpoppen.
0: Nou, wat een goede tips allemaal. Zeg. Want vlinders worden dus dan relatief gezien nog best wel oud dan. Als ik het zo...
1: Nou ja, gemiddeld genomen kunnen ze wel zeker een half jaar worden tot misschien net even iets ouder. Maar dan is het beste er ook wel vanaf. Hè. De dagbouwogen die nu bijvoorbeeld in de winter in winterrust gaan, die zie je komend voorjaar weer. Zoeken een vrouwtje op of een mannetje, wat het dan ook maar is. Leggen eitjes en dan is het snel gebeurd. Dus ja, voor een vlinder kan dat oud zijn. Maar ja, in onze begrip is het hartstikke jong.
0: Precies, maar voor zo'n klein diertje. Nou, een hoop geleerd over vlinders. Hartstikke leuk, Henk-Jan, dat je even de tijd hebt genomen om hier naar de studio te wandelen. Nou, onderweg terug naar kantoor, toch even ogen open. Misschien vind je nog iets moois.
1: En komende dagen lekker opletten op vlinders.
0: Zo is het. Dankjewel voor je tijd nogmaals. Henk-Jan van der Veen was dat, van Landschapsbeheer Drenthe dus. Sixpence None the Richer nu op de radio.

Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Ja, mooi. Zometeen de crème de la crème van de Nederlandse, of eigenlijk de Drentse en de Nederlandse radio. Zeker weten. René Steenbergen zometeen met de nieuwe Studio Steenbergen.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak. Ja.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Ja, mensen, je hoort het alweer aan de herkenning. Dit is De Platenruiter met muziek van vinyl via Radio Arnhemse. En ik hoop dat hem goed is. Dus we gaan weer in 2 uur leuke plaatjes draaien. Mensen, dit is De Platenruiter en in die komen een aantal plaatjes aan, hè.

Wil je jouw favoriete plaat horen? Bel Lambert 06 19 29 19 69. Je luistert naar de Platenruiter. Muziek van vinyl.

Dus mensen, nu luisteren nog steeds naar de Platenruiter via Radio Anunzen. En je kunt hem reageren op het programma via telefoonnummer 06 19 29 19 69. Hier komen de plaatjes weer aan, hè?

Ja, mensen, u luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arunze. En ik hoop dat het hem goed is. Eerste half uur zit er weer op. We gaan hem een half uurtje Engelstalig draaien. En ik hoop dat het hem in de smaak valt, hè. Dus we gaan hem een half uurtje Engelstalig draaien. We beginnen met de Beach Boys. Tears in the morning. Dus er is nog steeds de Platenruiter via Radio Arunze. En laat hem even weten via 06-1929-1969. En dan wordt er ook een leuke plaat voor u gedraaid, hè.

Ja mensen, twee uur zitten we op. We gaan even eruit voor reclame en journaal. En zijn we na 4 uur zijn we er weer met een half uurtje Duitse muziek. En ik hoop dat ik hem in de smaak gaat vallen. Dus we gaan er even uit voor reclame en journaal. En we zijn er na 4 uur zijn we er zo weer. Hè. Dus blijf maar aan je toestel mensen. Gewoon blijven luisteren en wij bent er zo weer. Tot zo, joe.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hoopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Ja mensen, we zijn er alweer, hè. Dus dit is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het hem goed is. Kom nog een half uurtje Duitse muziek en dan nog een half uurtje Nederlandstalig. En dan zit het er weer op voor deze week. Dus mensen, er komt een half uurtje Duitsstalige muziek. Ik hoop dat het ook hem goed is. Je komt aan, hè. Dit is de Platenruiter via Radio Arnhemse. En je kunt nog steeds reageren via 06-19-29-1969. En er wordt er ook een leuke plaat voor u gedraaid, hè.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Ja, mensen, en dat was het nou weer voor vandaag, hè? Voor deze week zelfs alweer. Wij gaan eruit, mensen. Volgende week zijn we er weer van 3 tot 5 op de dinsdagmiddag. De Platenruiter met muziek van vinyl. En ik hoop dat het goed was nou. Allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende week. Zijn wij er weer om 3 uur, dinsdagmiddag. De vaste dinsdagmiddag, de Platenruiter met muziek van vinyl. Dus mensen, allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende week. Je komt nog een of twee in zijn metaaltjes en dan is het gebeurd, hè? Dus dit was hem weer voor deze week. Dit was de Platenruiter met muziek van vinyl. Goedemiddag.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

0: free.
1: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio AN Heumse.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
3: La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!

0: Ja, kijk, dat is al beter. Hey.
1: Was dat iets met een knopje of zo?
0: Ja, knopjes natuurlijk.
1: Knopjes, ja.
0: Roelof drukt normaal op de knopjes voor me.
1: Jij hebt er niet op gedrukt?
0: Nee, ik had er niet op gedrukt, maar nu wel. Hey, dat was Sin Dios met Alerta Antifascista. Mijn lijstje staat een beetje in het teken van de pannenkoeken op het Malieveld afgelopen weekend.
1: Oké.
0: Met nazi-symbolen op zeggen dat je het Nederlandse volk verdedigt, dat dacht ik nog even niet. Lekker op rotten.
1: Ik heb ook een lijstje gemaakt, Sjoerd.
0: Vertel, Simon.
1: Het was voor mij iets moeilijker dan voor jou, denk ik.
0: Ja, vast.
1: Ik ben toch zeker anderhalf uur bezig geweest met dit lijstje samen te stellen. Ik heb me nooit zoveel nummers in een uur gepropt. Het is maar drie kwartier eigenlijk. Dus ik zit op 14 nummers.
0: Zo!
1: Ja.
0: Dat lukt je met die metal van jou normaal niet, hè?
1: Nee, dat is normaal. Een nummertje of 10, dan ben ik een uur klaar.
0: Ik heb er 17.
1: Ik heb het wel een beetje vermetalized, denk ik.
0: Kom maar door.
1: Maar niet helemaal. Dus wat dat betreft, we beginnen met een covertje van de band Metallica. Last Caress Green Hell.
0: Gooi hem de beuk te
1: maar
0: in.
1: Maar dan doen we wel de geremasterde versie, Sjoerd.
0: Kom maar door.
1: Ja?
0: Leuk.
1: Beginnen we daarmee.
0: Let's go.

0: Ja,
1: normaal staat Roel daar dus echt, hè?
0: Ja, dat merk je.
1: Echt,
0: je merkt het. Je moet een beetje wennen. Dat was Sonic Youth met Youth Against Fascism.
1: Lekker nummer trouwens.
0: Ja, dacht ik. Lekker bandje ook.
1: Ik heb ook wat lekkers voor jou trouwens.
0: Vertel.
1: Ken jij Suicidal Tendencies?
0: Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord, die band.
1: Oh, dus wel.
2: Wat een
1: Dit is Subliminal van het album Suicidal Tendencies.
0: Ah, de classic.
1: Klik.
0: Rock'n'roll.

0: is...
1: Dat was Frenzy, een verzoekje van de normale DJ.
0: Oh, van Roelof.
1: Ja, Roelof appte deze. Okay. Dit is Frenzy met Krav Boka. Frenzy is donderdag in Vera. Ga dat zien. Dope band. Oeh, ik zie wat eraan komt. Leuk.
0: Vind je dat leuk?
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Ah, dat vind ik leuk dat jij dat leuk vindt.
1: Gooi hem erin.
0: Ja, zo kom erin hoor. Dit is Pennywise met Bro Him.
1: Dope.

0: This machine kills fascists van Anti-Flag. Need I say more? Wat heb je voor me?
1: Ik heb voor jou Papa Roach.
0: Kom maar door.
1: Ik ga die vragen als je de kent, dat ken je gewoon. Dit is
0: ja, dat ken ik.
1: Dit is Last Resort. Ik vind dat een echt geweldig nummer.
0: Is een vet nummer.

0: Ja.
1: Ja, dat is toch een mooi liedje?
0: Ja, zeker. Heerlijk liedje. Welke band was het eigenlijk?
1: Dat waren de Snorts.
0: De Snorts. Want ik moet af en toe wat vragen doen, want ik zit niet zo in die punkmuziek.
1: Nee, maar dit waren de Snorts.
0: Maar ik moet wel mijn best doen, denk ik, de komende week.
1: En daarvoor had ik Doom. Maar dat is, dat is een klassiekertje.
0: Dit is ook een klassiekertje trouwens.
1: Kom door.
0: Je kent hem nog wel, toch? Wendy O. Williams. Van de Plasmatics.
1: Oh, ja.
0: Butcher Baby.
1: Ja.
0: Zullen we die doen?
1: Ja, let's go.
0: Start ik die in, Sjoerd.
1: Let's go. Nice one.
2: You, baby, they're gonna put you away. If they saw-

0: Slayer.
1: Lekker.
0: Ook die hebben een punkalbum gemaakt, Sjoerd, maar dat wist jij ook.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat weet jij gewoon, dat, ja. Dat snap ik.
1: Maar iedereen wil dat.
0: Je hoort in ieder geval de spiritual law van een Slayer.
1: Leuk. Ik,
0: Lekker.
1: De volgende die ik heb is een klassiekertje. Dit is MDC, Multi-Death Corporations, Millions of Death Cops, hoe je ze ook wil noemen. John Wayne was een Nazi.

0: Ja, dat was wel zo'n beetje het einde van deze.
1: Hey, je hebt nog Nazi, een na.
0: Nazi nog... white trash.
1: Okay, sorry.
0: Oh, daar was ik. Oh ja, ik was niet goed te horen, joh. Nazi nee? White trash was dat.
1: Ik hoor je wel goed, trouwens.
0: Oh, dat is mooi. Ik hoor mezelf nu pas.
1: Nee, ik heb een ballad voor je.
0: Oh, ja. Ja. Is het een mooie lange?
1: Nou, het is een hele lange.
0: Een echte metal ballad?
1: Ja, luister je hem gewoon even. Ik vind hem wel grappig. Okay. Maar jij hebt hem misschien wel eens gehoord. Je kent het album.
0: Let's go.
1: Ja, ik sta hem even in.
0: Oh ja.
1: Dat is de Ballad of Jimi Hendrix. Dit is ook even die. Die laten we gewoon draaien tot het doet.
0: Oh nee, je gaat die draaien gewoon ook. Tering.

0: Ja, als het nog goed is, dan komt Joop van Elden.
1: Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 8:00.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van...

0: Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 1 graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Aa&Hunze, de lokale omroep van de gemeente Aa&Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Aa&Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio Aa&Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio Aa&Hunze alvast hartelijk dank.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aa&Hunze. Radio Aa&Hunze.
2: Radio Aa&Hunze.

0: Zoet gevoiced is die man, hè?
1: Ja, als ik hem zo hoor, dan
0: Ja, dacht ik. Ja.
1: Nee, van eigen mening.
0: Ja, ja, en dan zo'n prachtige zangstem. Hé, hey, wat is de volgende die je voor me hebt eigenlijk?
1: Nou, als je daar nog tijd voor hebt. Jawel toch?
0: Ja, voor jou maak ik tijd.
1: Dan doen we Anthrax met I Got The Time.
0: Oh, let's go.
1: Lekker, jongen.

0: Daarom zei ik er ook, ik moet meer wandelen. Want
1: dit is topsport.
0: Dit programma
1: rennen,
0: is topsport.
1: Ja.
0: Echt,
1: ja, daarom zijn blijven Roelof en ik ook zo fit.
0: Ja, dat snap ik.
1: Omdat wij die, die sprintjes trekken.
0: Ja, weet je.
1: Ja, dit was absoluut een advies. Punchinatie in de face. Is altijd een goed idee.
0: Kan ik het mee eens zijn, ja.
1: Dacht ik.
0: Absoluut. En voor de rest wat je net zei, daar heb ik een heel simpele mening over. So fucking what? Dit is de anti-nowhere league.
1: Let's go. Fucking what?

0: Dat was mijn afsluiter.
1: Dat was jouw afsluiter. Antisocial van?
0: Sometimes antisocial, always antifascist. Van de Stage Bottles.
1: Stage Bottles. Ja, sorry. Ik hoor zoveel muziek hier voorbij komen, Sjoerd. Ja, ik moet er nog steeds mee in rollen. Maar ik ga volgende week mijn best weer doen.
0: Dat waardeer ik.
1: Om toch weer 3 kwartier vol te krijgen.
0: Ja, gaat, leuk man. Het was dat, weer gezellig.
1: Dat gaat mij lukken, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, Karin is er gelukkig ook.
0: Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier.
1: Wij gaan ons best doen straks.
0: Ik ga er vandoor.
1: En ja, in het begin ik... Het schoot me zo in gedachten. Antisocial van Anthrax.
0: Nou, kom door.
1: Ja, dat doe ik, man.
0: Lekker beuken.
1: Doe kalm. Anthrax.

0: Ja, lekker. De schuifjes staan alweer omhoog. Dus je bent gewoon in vorm, Karin.
1: Ja.
0: Het is gewoon ouderwets.
1: Bijna wel, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja. Dus,
0: je hoorde Gods of Summer, een nieuw nummer van Sex, dat wist je inmiddels al. En er werd net nog een lekker nummer aangevraagd van Sex. En die gaan we ook lekker draaien. Fritsje is er ook.
1: Ja, joh.
0: Onze Frits. Ja.
1: Hij wist gewoon dat ik er vanavond in ieder geval even weer ben.
0: Hij heeft een heel mooi nummer voor je aangevraagd, denk ik.
1: Oh ja?
0: Ja, ik vind de titel wel leuk. Maar deze is eerst voor onze ademmeister. Dat is de formatie Ozzy. Oftewel Ozzy Osbourne. Dit is Flying High Again.

0: Heel langzaam vaart Ozzy weg. De uitloop die duurt bijna 30 seconden.
1: Vind ik zo lang.
0: Vind ik gewoon jammer. Maar ja, goed. Ozzy zegt er niks meer van. Dat gemis vind ik. Maar ja, goed. Joris is Flying High Again van Ozzy. Van zijn eerste soloalbum wel. Nee, dat is de tweede al, denk ik. Ik weet het niet meer. Maakt het niet uit. Het volgende nummer is van Frits. Good to see you again. Dat is wel een leuke tekst.
1: Ja, titel. Hartstikke leuk.
0: Hij gaat ook gelijk staan. Je kunt niet stoppen. Whitesnake.

0: Ja, lekker man. De formatie Saxon met Princess of the Night. Een tijdje geleden, Karin. Hè? Ik denk, ik gok toch zo'n beetje wel ergens 80, 81, denk ik. Dan kom je allemaal weer. Hè?
1: Ja.
0: De eerste OP van Ozzy was Blizzard. Toch de eerste OP van Ozzy was Blizzard of Oz. Heeft weer gelijk. En ik zat in twijfel. Dit is ook wel lekker trouwens. De formatie UFO. Een keertje eentje van mij. Dit is Love Lost Love. Van het album Force It. Toevallig weet ik iemand die dat album ook in bezit heeft. Maar die heeft het misschien nog nooit gehoord. Daarom draai ik hem voor jou, Karin.

0: Nee, inderdaad, zaterdagmiddag om 1 uur, Karin.
1: Nou.
0: Ja, Baku. Baku. Erwin is er niet vandaag. Die zit in Tenerife.
1: Die is lekker op vakantie.
0: Die is lekker op vakantie. Ik bedenk wel even een lekker nummertje wat hij lekker zou vinden. Maar
1: moet
0: we doen
1: dat?
0: Eerst...
1: Hè? Moet dat? Ik denk niet dat hij luistert, hoor. Wat is
0: dat is precies waar ik uitlopen wil. Dus.
1: Oh, kijk. Ja.
0: We doen eerst even een nummer voor... dat kan nog net. Voor ja? Belinda. Dit is Elven King van de formatie Battle Lore. The Return of the Shadow. Elven King.

0: volgens mij. Maar ik kan echt niet meer op een naam komen.
1: Nee. Oh, nee. Nou, Margriet maakt het niet meer uit.
0: Nee.
1: We moesten maar een mooie band uitkiezen.
0: Ja, ik weet het ook niet meer.
1: Volgende week gaan we gewoon weer een nieuwe...
0: Wij zoeken volgende week een nieuwe band van
1: En dan
0: Mado.
1: Gaan we hem goed onthouden.
0: Juist. Wij gaan de live track van de week doen. En dan schrijf ik hem op, Karin, want anders onthouden we hem toch niet.
1: Nee.
0: Ik bedoel, je staat er bijna 100 jaar, 120 jaar ervaring. Dus,
1: ja, ja.
0: En van mij komen de meeste jaartjes.
1: Nou, ik kan er ook al wat van inmiddels.
0: Dit is live 40 years heavy metal years. Dit is Message from Hell. De live track van de week natuurlijk van de geweldige band Picture.

0: Heerlijk, de formatie Picture dus. Met de Message from Hell. Stond van de week toevallig nog wat op Facebook van Picture. Wat wij vonden van het album waar Message from Hell op staat.
1: Nou, wat vind je ervan?
0: Geweldig in één woord. Maar weet je,
1: nou.
0: Diamond Dream Raider ding. Ik wou zeggen, ik ben het alweer vergeten. Jan die komt er zo mee. Nee, maar ik schiet me weer in gedachten in die grijze zelden ergens boven bij mij. Ik heb zin aan een lekker oud nummertje van de formatie Sleet. Er was ooit een keer Jan uit Emmerhout. Weet je ook van haar naam? Ook altijd bij Pieter.
1: Jan.
0: Kan ook een ander wezen. Kan ook een andere naam wezen, hè? Maar ik meen Jan.
1: Maar die kwam ik kom er donderdag achter. Volgende week hoor je het.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Jan Bos. Volgens mij Jan Bos.
0: Ja, dat kan ook maar zo.
1: Ja.
0: Maar die kwam met dit nummer. Ik denk, verrek, was dat een lekker nummer, ja. Sleet. Als je hem hoort, ken je hem. Denk ik. This is Rockin' Radio.

0: Ja, inderdaad, dat zou ik gewoon doen. Wij gaan verder. Dat is een lekker nummer, hè? Wij gaan verder met de formatie Wasp.
1: Wasp?
0: Wasp.
1: Wasp.
0: Ja, hoe moet je dat nog zeggen? Nou? Nee, iedere keer een discussie. Ja, gewoon
1: nee,
0: Wasp.
1: Ik ga geen discussie.
0: Jammer.
1: Helemaal geen zin
0: in. WASP met Blackie op zang. Dit is The Headless Children, speciaal voor onze harmeister.
1: Als hij het doet.
0: Ja, je moet soms twee keer drukken.
1: Jij wel.
0: Ja. S'morgens ook.
1: Ik hoop bij sommige dingen iets vaker.

0: Ja, je hoorde Allied Forces, speciaal voor onze Jan. Nog één nummertje voor de ballade der Woche, oftewel de ballad van de week. Voor de niet-Duits sprekenden onder ons. Pff, sla dat op, nergens op. Eerste staafstruk van de formatie Rainbow. Speciaal voor Frits toch? Of was dat Frits? Ja, het zal. Ik ga hem spieken.
1: Ik zal niet zeggen hoe ik dat noemde, dus toen straks.
0: Hoe noemde je dat dan? Hoe noemde jij dat dan?
1: Kankerkopgeheugen. Oh, dat kan niet. Sorry. Niet iedereen kan daar tegen.
0: Nee, ik kan er wel tegen.
1: Nou, ik...
0: Nee, ik kan het niet vinden. Wij kunnen hem ook gewoon instarten, hè?
1: Doe dat maar.
0: Ja, doe ik. Starstruck, Rainbow.

0: Lady, ja, sorry. Lady Starstruck. Hoorde je, ik had al 4 keer Lady gezegd voordat die schuif een keer omhoog gaat. Dat duurt gewoon ontzettend lang. Maar ja goed, neem het jullie kwalijk. Het is wel storend. Wij gaan verder met... Sorry. Nee, mag je jongens. Nee, maar bijkomen. Ja. We gaan verder met de ballad van de week. En die is deze keer natuurlijk alweer van Harremeister.
1: Alweer?
0: Hoe lang? Al 14 jaar of zo, weet ik veel waar.
1: Zo lang.
0: Heel
1: lang. Nee, hartstikke mooi is dat.
0: Maar het is elke week heel erg goed.
1: Dit is, bijna elke week wel.
0: Ja, je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn natuurlijk.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet.
0: We kunnen rustig zeggen, oh, dit vind ik niet zo'n mooie ballad.
1: Ja, nee, maar een ander weer wel.
0: Dat,
1: ja,
0: klopt. Dat klopt. En zo simpel is het. Smaak. Valt niet over te twisten.
1: Zo is het.
0: Hè? I'll take you as you are. Hele goede titel trouwens.
1: Ja.
0: Snake Charmer.
1: Moeten, Simon.
0: De ballad van de week.
1: En ik ga zo naar huis.
0: Nou, ik maak het programma vol.
1: Volgende week ben ik
0: weer. Hoe ga je naar huis dan? Lopen?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik.
1: Ik ga niet lopen
0: naar huis. Dat bedoel ik. Nee, daarom...
1: Ik ben hier wel lopen.
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar nou, je snapt wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Snake Charmer.
1: Ik denk het wel.
0: I'll take you as you are. De ballad van de week.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Karin. Thank you.

Ja, dat zal nog wel een verzoekje ergens bij kunnen, denk ik. Jorde, I'll Take You As You Are van een Snake Charmer. We gaan verder met een lekker oudje van Halloween. Future World.

Heerlijk, de formatie Halloween. Met een geweldige Keeper of the Seven Keys. Part 1. Volgende is Dropkick Murphy, speciaal voor Belinda. Dit is Firestarter, Fightstarter Karaoke.

Van Gareth Inc. hoorde je Crash Course in Brain Surgery. En natuurlijk van Budgie. Atomic Punk, Fritzy. Van Halen. Tribute. 31 oktober. De Vanguard.

Ja, de album verveelt echt nooit Van Halen met Atomic Punk. We gaan verder met Flash Rocking Man, except speciaal voor onze Jan uit EZ. Aanstaande zaterdag is we dat doen trouwens in de Vauxhall in Mokopas, het Crossroads Festival. Be there. Ik kan helaas niet, Jan, sorry.

0: Ja, blijf lekker. Het album Restless and Wild van Formatie Accept. Er is trouwens ook een hele leuke verzamelaar uitgekomen. Teutonic Titans. Allemaal nummers van Accept met allemaal andere artiesten. Lekker album, gaan we eens luisteren. Normaal gesproken, Belinda, had dat nummer van jou nog gekund. Maar ja, Harremeister moest zo'n lang nummer doen. Geef niet. Volgende week draai ik Sirenia met Sister Nightfall. Nu als laatste Love You To Death van Type O Negative. En wat ik nou zo wou zeggen. 31 oktober is het Tollyfest. Met onder andere de Van Halen Tribute 1510, geloof ik. Sirenia. No Sentence en Burning. En nou hou ik mijn snuffertje.
1: A salty sweat drips from her breast.
0: Weet ik, Frits.
1: And I can feel what they're saying.

0: Ja, ik heb ook niet zoveel met Type O, maar dit is wel een redelijk lekker nummer, ja. Ik zeg, tot volgende week zijn we er weer. Ik ga eerst weer even een punk doen met Sjoerd. Best wel moeilijk voor mij, maar gaat allemaal weer lukken. En daarna gewoon weer Metalbox. Tot volgende week. We gaan naar het nieuws.
1: Weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richten.

0: richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Anhunze. De lokale omroep van de gemeente Anhunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Anhunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio Anhunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio Anhunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Anhunze. Radio Anhunze.
2: Radio Anhunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

lifeless lump, they drop down one by one.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn.

0: naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer

0: controles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Ecco. Ecco.
1: Mobiel. Het geluid van Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op

0: weekvanlezenenschrijven.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet